0: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.

0: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. In het Zuid-Hollandse Den Horen staat een bedrijfspand in brand. Het gebouw is volgens de brandweer niet meer te redden. Er wordt vooral hard gewerkt om ervoor te zorgen dat andere gebouwen niet in brand vliegen. Het getroffen bedrijf maakt mechanische skibanen. Er komt veel rook vrij bij de brand die over de snelweg A4 trekt. De Duitse defensieminister waarschuwt voor de toename van polarisatie en verdeeldheid in Duitsland. Als mensen het fundamenteel met elkaar oneens zijn en daar zelfs ruzie over maken, is niemand meer veilig, zei hij op een lezing in Berlijn. Hij noemde Finland als ultiem voorbeeld waar juist veel verbondenheid is tussen mensen. Er zijn nog twee mannen opgepakt die een aanslag wilden plegen op het Witte Huis vorige week. Ze wilden met drones en sluipschutters toeslaan tijdens het kooigevecht voor de verjaardag van president Trump. Dat werd georganiseerd in de tuin van het Witte Huis. In totaal zitten er nu 7 mensen vast voor het plannen van die aanslag. En Frankrijk had er 4 uur voor nodig, maar ze hebben gewonnen van Irak op het WK voetbal met 3-0. De rust duurde ruim 2 uur, doordat er een zware onweersbui over het stadion trok in Philadelphia. Het noodweer zorgde ook voor problemen bij Spanje. Daar moest de training worden afgebroken door zwaar onweer en harde wind. Het weer van Weer Online. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag wordt het weer zonnig en tropisch warm met 32 graden. De dagen daarna kan het zelfs 37 graden worden.
1: King. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. King. King.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: Kink. Dit is het station van Black.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een wateronthouder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
3: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
4: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Vlak langs de A4 bij Delft staat een loods in brand. De rook trekt over de snelweg die in beide richtingen dicht is. Het gebouw is voor een groot deel verwoest door de vlammen. De brandweer kon wel voorkomen dat andere gebouwen ook in brand vlogen. Voor zover bekend was er niemand binnen. De oorzaak van de brand is niet bekend. Cardiologen willen de zorg toegankelijk houden door minder te doen. De afgelopen jaren is goed gekeken wat wel en niet zinvol is. En alles wat niet helpt voor een patiënt wordt geschrapt. Volgens de Vereniging voor Cardiologie werden veel van die dingen nog steeds gedaan, omdat ze altijd gedaan werden, maar het hielp niet. Twee vliegtuigen zijn dit weekend bijna op elkaar gebotst in Boston. De piloten van een vliegtuig dat ging landen konden dat maar net voorkomen. Ze zagen op de grond een ander vliegtuig op een kruisende landingsbaan en vlogen een extra rondje voor ze alsnog veilig zijn geland in Boston. De toestellen misten elkaar op 100 meter. En de straat van Hormuz is volgens Iran voorgoed veranderd en het wordt nooit meer zoals het was voor de oorlog. Vanuit Teheran blijven ze de vaarroute controleren en dus bepalen wie er wel en niet door mogen en onder welke voorwaarden. Dat zou volgens Iran mogen volgens het internationaal recht. Andere landen hebben nog niet gereageerd. Het weer van Weer Online. Het is droog en een graad of 18. Overdag is het zonnig en 28 tot 32 graden. De dagen daarna wordt het nog warmer met vrijdag plaatselijk 38 graden.
3: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+.

Kink.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Een grote loods is vannacht uitgebrand in Den Horen, vlakbij Delft. De vlammen sloegen aan alle kanten uit het gebouw en er kwam veel rook vrij die over de snelweg A4 trok. Die moest daarom in beide richtingen dicht. Roetdeeltjes kwamen tot een kilometer verderop neer, maar dat is volgens de brandweer niet gevaarlijk. In het Gelderse Haalderen, vlakbij Nijmegen, is een kind op een fiets aangereden door een vrachtwagen gisteravond. Die raakte zwaar gewond en overleed later in het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde op een provinciale weg. Hoe het mis kon gaan is niet bekend. De bestuurder van de vrachtwagen is aangehouden. Nederlandse bedrijven zijn vorig jaar minder vaak gehackt door Rusland dan in eerdere jaren. En als het toch gebeurde was de schade minder groot, schrijft het AD. Vorig jaar werd iets meer dan de helft van de Nederlandse bedrijven het slachtoffer van een aanval. Een paar jaar geleden gebeurde dat nog bij 8 op de 10 bedrijven. En Noorwegen is zeker van een plek in de volgende ronde op het WK voetbal. In New York wonnen ze met 3-2 van Senegal. Topspits Erling Haaland scoorde 2 keer. Vrijdag moeten de Nooren tegen Frankrijk uitmaken wie de groep wint. De Fransen wonnen vannacht met 3-0 van Irak. Door zwaar onweer duurde die wedstrijd 4 uur. Het weer van Weer Online. Het is droog en een graad of 18. Overdag is het zonnig en 28 tot 32 graden. De dagen daarna wordt het nog warmer met vrijdag plaatselijk 38 graden.
2: Kink. Alternative Rock.

0: Perfect Word werkt exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
3: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
4: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten. In Den Horen, vlakbij Delft, is een grote loods uitgebrand vannacht. De vlammen hebben het gebouw volledig verwoest. Er kwam bij de brand ook veel rook vrij die over de snelweg A4 trok. Die moest daarom in beide richtingen dicht. Het is niet bekend hoe de brand is ontstaan. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Cardiologen willen de zorg toegankelijk houden door minder te doen. De afgelopen jaren is volgens het AD goed gekeken wat wel en niet werkt. Wat niet helpt voor een patiënt wordt geschrapt, zodat er meer tijd overblijft voor patiënten die zorg nodig hebben. Veel van die dingen werden alleen nog gedaan omdat ze altijd werden gedaan. Er zijn nog 2 mannen opgepakt die een aanslag wilden plegen op het Witte Huis vorige week. Ze wilden met drones en sluipschutters toeslaan tijdens het kooigevecht voor de verjaardag van president Trump in de tuin van het Witte Huis. In totaal zitten er nu 7 mensen vast voor het plannen van die aanslag. En het was een lange zit voor Franse voetbalfans vannacht. Frankrijk-Irak duurde 4 uur, doordat er in de rust zwaar onweer over het stadion in Philadelphia trok. Frankrijk won wel met 3-0 en is door naar de volgende ronde. Dat geldt ook voor Noorwegen, dat moeizaam won van Senegal met 3-2. Vrijdag speelt Noorwegen tegen Frankrijk. Dan het weer van Weer Online. Het wordt opnieuw een zonnige en zomerse dag met 28 tot 32 graden. De dagen daarna wordt het nog warmer, met vrijdag plaatselijk 38 graden.
3: Kink, Alternative Rock Radio. Michiel Veenstra's.

0: Kink, moest wel lachen. Afgelopen, was het de zaterdag van Pinkpop? Zag ik ergens op een gegeven moment online voorbij komen. Hey, kijk, de Smiths op Pinkpop. Nou ja, achter elkaar Tom Smith van Editors en Robert Smith van The Cure. Dus de Smithjes, ja. En in de arena had je ook nog een keer de toppers met Jan Smith. Dus de Smiths al over. Hey, goedemorgen. Net 6 uur geweest, Michiel hier.
1: Welkom, Michiel.
2: Veenstra.
0: Met de No-Nonsense Ochtendshow van de Nederlandse Radio van dinsdag 23 juni.
3: Zonnebril weer.
0: Ja, die is een beetje ook. Het is een zonnige dag.

onderbroekonderzoek. Ja. We zeiden wel vaker van die onzinnige onderzoeken, maar waarschijnlijk heeft nu ergens een wetenschapper gedacht: we gaan nu een onderzoek doen dat rijmt, waarvan het onderwerp rijmt op onderzoek. Onderbroek! Opvallend aantal mannen blijkt de onderbroek niet dagelijks te vervangen. Sommigen wachten zelfs weken voordat er een... Gadverdamme, weken? Nee, dit geloof ik gewoon. Dit is ragebait. Dat kan niet anders. Sommige mensen wachten weken voordat ze een frisse onderbroek aantrekken. Dus niet, ik zei mensen, ik bedoel mannen. Het is echt mannen dit. En alsof het niet genoeg is, een kleine groep geeft toe dat ze de boxershort binnenste buiten dragen om nog een extra dagje mee te kunnen pakken. Dat is niet wassen, dat is onderhandelen met de natuur. Oké, hoor je dit en denk je, oh ja, dat ben ik. De sokken, ondergoed en bovenkleding. Elke dag vers. Een broek? Oké, daar kun je langer mee. Mits er een schone onderbroek onder zit. Maar herken je, is er iemand die nu Kink luistert en zich hierin herkent? Die zegt, oh ja hoor, ik ben die guy. Ik trek makkelijk pas na een paar weken een schone onderbroek aan. Dan hoor ik heel graag van je. Wel graag in de telefoon, niet in real life. En ik weet niet of ik dat fysiek gezien aankan. Right about now, the funk's

0: Last for the Wicked, Cage the Elephant bij Kink. Zometeen het nieuws van 6:30, gelijk gevolgd door de nieuwe Nothing But Thieves. En ook Nirvana komt eraan.
1: Kink. Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamka's. 2 voor 4 euro. Alle alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. En nu 5 euro korting op je boodschappen bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf 35.950 euro. Of zakelijk vanaf 212 euro per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
6: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
7: 1 ijskoffie voor mevrouw. Mm.
6: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
8: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
9: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
10: De beste plek voor jou, NVM.
1: 6:30. Kink. ANP Headlines.
11: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten. Problemen bij Frankrijk-Irak op het WK voetbal toen een flinke onweersbui losbarstte. De wedstrijd in Philadelphia werd 2 uur stilgelegd en een deel van het publiek moest eindelijk het stadion uit. Frankrijk won uiteindelijk met 3-0. In Montreal, Canada, zijn 3 doden gevallen bij een schietpartij. Het zijn een agent, een burger en de schutter zelf die door de politie werd doodgeschoten. Het gebeurde in een Joodse wijk. En het wordt heet vandaag en daarom zijn er in Amsterdam 12 speciale plekken waar je even kunt afkoelen. Het kan bijvoorbeeld in een bibliotheek, een kerk en een supermarkt. De hond mag ook mee. Dan het weer van Weer Online. Zonnig met ook sluierbewolking. Van noord naar zuid wordt het 28 tot 32 graden... bij een zwakke tot matige oost- tot noordoostenwind.
12: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam... staat tussen Leidschendam en Zoetewoudendorp 7 kilometer file. Vertraging is nog geen 10 minuten. Op de A27 bij daar richting Gorkum is de weg dicht... tussen Knoopend Gorkum en Everdingen tot 17 juli door werkzaamheden. En tussen Nieuwedijk en Knoopend Gorkum staat daarom 6 kilometer file.

0: Veenstra.
1: Evolution, dat is de nieuwe Nothing But Thieves. Die hoor je direct na Nirvana. Heartshape Box bij...
0: Kink.
2: Dinsdag, kopje koffie, kruidje, mooi met Michiel. In de ochtend, goedemorgen Michiel.

Explosion Back Inc. Het is net 7:10 geweest. Goeie dinsdagmorgen. Er kwamen nog behoorlijk wat berichten trouwens binnen. Reacties van medekinkers op het verhaal over de onderbroeken, wat ik je een paar minuten geleden vertelde. Dat uit onderzoek blijkt dat er best wel wat mannen zijn, er worden gelukkig geen aantallen of procenten genoemd trouwens, die meerdere dagen tot soms weken met eenzelfde onderbroek doen. Nou, niet hier. Alhoewel, maar Koen zegt, als je goed je billen veegt, waarom niet? Jelle stuurt neef Vies Kees elke dag een schone. Alice, die stuurt, ik wil net een slok heerlijke cappuccino nemen, toen hoorde ik jouw verhaal over mensen die niet van onderbroek wisselen. Met zo'n kost-emoji achteraan. Maurice die zegt, het zijn vast dezelfde gasten die ook wekenlang hetzelfde washandje gebruiken. Stelletje smeer, poetsen. En Robert, die spant de kroon. Ik draag al 22 jaar helemaal geen ondergoed meer. Oké. Maar dan ga je combat, toch?

ik had echt even zin in Ports van Pearl Jam. Laben. Steeds meer gezinnen, steeds meer mensen hebben een moeite met rondkomen. Het zijn schrijnende cijfers. Peter van Oudhuizen praat je erover bij in het ANP-bulletin van 7 uur. Gelijk erachteraan. Within Temptation. En ook hoor je zometeen afgelopen weekend nog op het podium van Pinkpop. Zometeen op de radio The Cure en The Last Dinner Party. Dus Within Temptation, The Cure.

0: WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
1: oranje. Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
2: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
3: Mega acties voor een mega lach bij Trekpleister. Nu Oral-B opzetborstels 2, 4, 6 en 8 pak. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
5: Lenny Kravitz, Volbeat, Moby, ZZ Top, Anouk, Counting Crows en nog veel meer topartiesten staan van 10 tot en met 12 juli op het gezelligste festival van Nederland, Bospop in Weert. Mis het niet. Koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
6: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
7: Ik heb letterlijk niks.
8: Het gaat de hele dag regenen, hè?
9: Nee, ik heb geen regenjas.
8: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
10: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
11: De beste plek voor jou, NVM.
10: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
11: De beste plek voor jou, NVM.
12: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
13: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Steeds meer huishoudens in ons land komen moeilijk rond. Bijna 40% moet de eindjes aan elkaar knopen. En onder jongvolwassenen is dat meer dan 50%. Dat staat in een rapport van voorlichtingsinstituut Nibud. Ook maken steeds meer mensen zich vrijwel altijd zorgen om hun financiële situatie. Noodweer vannacht bij Frankrijk-Irak op het WK voetbal. In Philadelphia barstte een enorme onweersbui los, waarop de wedstrijd 2 uur werd stilgelegd. Een deel van het publiek moest tijdelijk het stadion uit. Frankrijk won uiteindelijk met 3-0 en is door naar de tweede ronde. Noorwegen is ook door na winst op Senegal. Bij een schietpartij in de Canadese stad Montreal zijn 3 doden gevallen. Het zijn een agent, een burger en de schutter zelf die door de politie werd doodgeschoten. Ook raakte een agent zwaar gewond. Het gebeurde allemaal in een Joodse wijk, maar wat de aanleiding was voor de schietpartij is nog niet bekend. En Amsterdammers die de komende dagen last hebben van de hitte kunnen naar speciale plekken om af te koelen. Ze kunnen bijvoorbeeld terecht in een bibliotheek, buurthuis of supermarkt. De hond mag ook mee. De meeste koelteplekken zijn in het stadsdeel Nieuw-West, omdat daar de minste schaduw is. Dan het weer van Weer Online. Zonnig met ook sluierbewolking. Van noord naar zuid wordt het 28 tot 32 graden bij een zwakke tot matige oost- tot noordoostenwind. De komende dagen wordt het steeds warmer.
14: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De files van gisteren staan op dit moment opnieuw door werkzaamheden op de A27 Breda richting Utrecht. Tussen Hank en Noorderloos 7 kilometer file. De weg is dicht tot 17 juli tussen Knoopend Gorkum en Everdingen. En daarom rijdt het verkeer om via de A2 Den Bosch richting Utrecht. Onder andere tussen afrit Veghel en Waardenburg 14 kilometer file. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam staan de file door werkzaamheden op de A44. Tussen Knoopend Ypenburg en Zoetewoudendorp 12 kilometer file.
12: Kink. Alternative Rock Radio. Michiel Veenstra's Kinkstart. Kink.
15: Kink. Kinkstart, kopje koffie, kraantje, mooi met Michiel. In de ochtend. Goedemorgen, Michiel.

0: Goedemorgen, mijn naam is Michiel.
1: Welke Michiel?
0: Veenstra, Veenstra.
2: En wie ben jij nou weer?
0: Nick is erbij.
3: Hebben jullie er ook zo'n zin in? Ik niet.
0: En vanochtend lees heel veel berichten van mensen die hebben genoten van dingen op Pinkpop. Die gisteren nog even een dagje vrij hebben genomen. En vandaag dan wel met één extra been in het levende leven gaan staan. Dat zeg ik niet goed, hè? Nee, zeg ik niet goed. Janneke, die had The Cure gezien afgelopen zaterdag. Dat was zo gaaf, zegt ze. Joris en Eben, Why Can I Be You? Emma is gisteravond bij In Heden geweest in de Oosterpoort. Ja, goed hoor. Dick heeft genoten van White Lies bij Pinkpop. Peter van Hang Youth, die we ook nog hadden bij onze King's Secret Garden. Peter heeft ook genoten van The Cure. Absoluut magisch, zegt hij. Een paar traantjes weggepinkt. En er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die helemaal niet met Pinkpop bezig zijn, maar gewoon aan de slag. Ik krijg een foto van de desk van Ivo, die trouwens wel op Pinkpop was. Oortjes in op kantoor en gaan! Laten we het doen. Even kijken, ik vond het op de fiets net zelfs een beetje aan de frisse kant. Is er een voorbode voor de rest van de dag? Even kijken wat Buienradio erover zegt. Oh, nee hoor. Nee. Code oranje. Het is zeer warm. De combinatie van hogere temperaturen en luchtvochtigheid zorgt voor een onaangename benauwde hitte. Het is zonnig vandaag. De dag begint hierna met de bewolking. Het blijft droog en wordt warm. Middagtemperatuur varieert van 23 graden op de Wadden tot 32 in het zuiden. Morgen volop zon en tropisch heet. Dan 30 graden in het noordwesten tot 37 in het zuiden van Nederland.

0: Big Dog. Arjan werd het mooi te verwoorden. Die stuurde een foto van de dashboard van zijn auto. Met de tekst erbij. Airco op strandje Frieskist. En Kink op volume 20. That's the shirt. Hey, als je wel eens de A24 Blankenburg-verbinding gebruikt, dan hebben ze van die digitale tols in zijn pose. Als je dan vergeet dat te betalen, dan is een ritje van normaal 1,57 een herinneringsbrief van 9 euro. Nou, de Nationale Ombudsman vindt het onredelijk en wil dat die herinneringskosten worden afgeschaft, omdat het digitale tolsysteem volgens hem veel te onduidelijk is en vooral als je digitaal minder vaardig bent, benadeeld bent. Er zijn er dus geen tolpoortjes, camera's registreren je kenteken en weggebruikers zelf moeten dan binnen 3 dagen online betalen. Maar ja, sinds de opening eind 2024 zijn daardoor al 100.000 boetes en herinneringen verstuurd. Ik heb geen idee. Als ik daar dan nu naartoe zou rijden, ik zou niet weten. Schiet mij maar lekker. Waar moet ik naartoe? Dat weet ik helemaal niet. Nou goed, de ombudsman die vindt dus dat het aangepast moet worden, omdat het veel te onduidelijk is. En als er ooit weer eens een grote crisis uitbreekt, dan moeten scholen, wat er ook gebeurt, volgens onderwijsorganisaties altijd open blijven. Staat alleen zo bij RTL Nieuws. Ze wijzen erop dat de coronasluitingen een paar jaar geleden hebben geleid tot leerachterstanden, minder welzijn en gevoelens van eenzaamheid bij veel leerlingen. De effecten ervan zijn jaren later nog steeds merkbaar. Onder meer de VO-raad en organisaties uit het basis, mbo, hbo en universitair onderwijs vinden dat schoolsluitingen tijdens corona een veel te zware maatregel waren. Volgens hen moet onderwijs in toekomstige crisis alleen in uiterste nood worden stilgelegd.
1: Goedemorgen, dit is jouw Kinkstart.
2: Hi.
0: Hey Luke, met Michiel van Kinkspreken. Goedemorgen.
2: Hi.
0: Hallo, jij gaat op kamp vandaag.
2: Ja.
0: Wat leuk, waar ga je heen?
2: Mam, waar ga ik eigenlijk heen? Lage Vuurse.
0: Oh, dat is hartstikke leuk. Dan kun je heel veel pannenkoeken eten.
2: Ja.
0: Oh, dat wist je al. En minigolf en pannenkoeken. Dat is alles volgens mij wat er in Lage Vuurse te doen is.
2: En klimmen volgens mij.
0: Oh, en klimmen. Heb je er een beetje zin in?
2: Ja.
0: Ga je in een tent of in een huisje? Hoe werkt dat?
2: Een tent bij een scouting.
0: Dat klinkt wel alsof het echt heel erg heet gaat worden in die tent.
2: Ja,
0: okay, maar
2: gaat heel erg heet worden.
0: Ja, okay. Maar we hebben er alsnog zin in, begrijp ik.
2: Ja.
0: Okay. En wat ik echt heel tof vind, jij stuurt een berichtje van, nou, ik ga op kamp, ik zou heel graag een liedje willen horen. En dat liedje klinkt een beetje als van, ik heb er helemaal geen zin in.
2: Niks, ja.
0: Maar dat is dus niet het geval?
2: Nee.
0: Je hebt gewoon en zin in het kamp en in het liedje.
2: Ja.
0: Nou, kamp, dat komt goed. En dan ga ik het liedje ook voor je regelen. Zeg maar, wat zou je graag willen horen? En nog belangrijker, waar mag iedereen die nu Kink luistert dankzij jou ook van meegenieten?
2: Down with the Sickness van Disturbed.

0: Twee voor half acht op de vroege dinsdagochtend. Klaar voor de hittegolf? Vandaag wordt het wel warm. Morgen wordt het belachelijk warm. Vanaf morgenmiddag 12 uur geldt dan echt een code oranje. Maar dat is ook voor vandaag al hier en daar aan de hand. Rustig aan, airco aan en een kleine tip: als je de radio heel hard zet, functioneert hij een klein beetje als een ventilator. Gratis tip, graag gedaan. Morgenavond, dit is dan een goed idee. In een gebouw met airco. Kijk, dat je ook het nieuwe album van Muse al 2 dagen voor de rest van de wereld mag horen, is bijna bijzaak. We hebben airco. Nee. Morgenavond in Space Expo is er een exclusieve Kink luistersessie van The Wow Signal. Het nieuwe album van Muse. Betekent dat je... Het is echt te gek hoor. Het album gaat helemaal over ruimtedingen. The Wow Signal. Een signaal dat het bijna 50 jaar geleden werd opgepikt vanuit de ruimte. En dat voor het eerst beluisteren. Dan heb je, moet je voorstellen, je hebt een koptelefoon op. Een draadloze koptelefoon. Je hoort voor het eerst, terwijl allemaal mensen om je heen lopen die het ook luisteren, het nieuwe Muse album dat morgen pas uitkomt, terwijl je door Space Expo heen loopt. Wat een waanzinnige ervaring. Morgenavond kun je dat meemaken. En omdat je Kink luistert en wij jou gewoon de allerleukste luisteraar van de hele wereld vinden, krijg je niet alleen dat, maar ter plekke ook nog eens 2 tickets voor Kink Presents Muse op 29 november. Gewoon 2 avonden onvergetelijk Muse meemaken dankzij Kink. Het enige wat je hoeft te doen is heel goed blijven luisteren binnen nu. En nou, ik denk echt binnen nu en 10 minuten komt de Kink-prijzigheid voorbij.
1: Kink. In 1977 ving de aarde een mysterieus signaal op uit de ruimte. The Wow Signal. Nu, bijna 40 jaar later, pikken wetenschappers opnieuw een duidelijk signaal op. Muse is terug. Op 26 juni verschijnt het nieuwe album van Muse, The Wow Signal. Jij kunt het als Kink-luisteraar als eerste ter wereld horen bij de exclusieve Kink-luistersessie in Space Expo Noordwijk. En als dat nog niet wauw genoeg is voor je, we laten het je ook graag live horen op 29 november bij Kink Presents Muse in de Ziggo Dome. It's got to be... Deze week tickets voor de Muse luistersessie en Muse in de Ziggo Dome. Kink en Muse. Wauw, wat een combinatie. Kink Alternative Rock Radio.
2: Kink. Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien, kan met 1 oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
6: Mooi van Ethos.
7: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
8: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby-tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
10: Oh, daar heb je Tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
11: Want BelSimpel bestaat 20 jaar. Kies de iPhone 17 Pro met Super Unlimited Plus van KPN voor supersnel internet binnen en buiten de EU. Zo BelSimpel kan het zijn.
12: De jackpot van Eurojackpot staat deze dinsdag op 74 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
6: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wehkamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wehkamp.
13: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
14: De beste plek voor jou, NVM.
15: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
16: Half acht. Kink. AMP Headlines.
17: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten. Steeds meer mensen in ons land hebben geldzorgen. Volgens het Nibud komt maar 40% moeilijk rond. En onder jongvolwassenen is dat meer dan 50%. Ook hebben veel huishoudens maar weinig spaargeld om klappen op te vangen. In Nederland zijn tientallen wolven de afgelopen jaren van de aardbodem verdwenen. En het vermoeden is dat ze zijn gedood door stropers. Dat zeggen onderzoekers die denken dat boeren het stiekem hebben goedgekeurd. En de grote sterren hebben het weer waargemaakt op het WK voetbal. Lionel Messi, Kylian Mbappé en Erling Haaland scoorden 2 keer voor Argentinië, Frankrijk en Noorwegen. Die allemaal wonnen en door zijn naar de tweede ronde. Dan het weer van Weer Online. Zonnig met ook sluierbewolking. Van noord naar zuid wordt het 28 tot 32 graden... bij een zwakke tot matige oost- tot noordoostenwind.
18: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De meeste vertraging wordt weer veroorzaakt door werkzaamheden. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht een half uur vertraging... tussen afrit Veghel en Waardenburg in 14 kilometer file. Dat komt door de werkzaamheden op de A27 Breda richting Utrecht. De weg is dicht tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen tot 17 juli. Daarom is het ook druk op de A16 Breda richting Rotterdam... tussen Breda West en Dordrecht 13 kilometer file. Op de A27 zelf staat tussen de brug bij Hank en knooppunt Gorkum 7 kilometer file.
19: Kink,

0: Oh, wat waren ze leuk op Pinkpop. Dat stuurt Ramon. Ik heb het over Leap, de band die je net hoorde. Ik heb me wel echt verbaasd over... Het zijn schatten van mannen, die mannen van Leap. Hebben ook echt heel tof trouwens. Nog een speciaal voor de begunstigden van Stichting No Guts, No Glory. Die ook altijd volop aanwezig zijn op Pinkpop. Om daar heel veel mensen muzikale wensen uit te laten komen. Die hebben zich helemaal uit het naad gewerkt, die mensen daar. Wat een helden. Maar goed, Leap heeft speciaal voor mensen die via de stichting dan bij Pinkpop waren. Nog een heel kleine intieme akoestische sessie gedaan. Maar dat ze er zijn gekomen is echt een wonder. Want ze kwamen de avond ervoor vanuit Londen naar Landgraaf toe. En vlak buiten Antwerpen kregen ze midden in de nacht een klapband met hun tourbusje. En ja, ik denk dan op het moment dat je naar het buitenland gaat met een tourbus, heb je zoiets van een wegenwachtding of zo. Maar wat zij gewoon deden, ze hadden het op Instagram gepost. Help, we hebben een probleem. Kaartje erbij, omcirkeld. We zitten hier ongeveer. Ze hebben echt 4 uur lang achter de vangrail in de berm gelegen. Beetje gitaar pingelen, tot iemand ze kwam helpen. En nou ja, wel op tijd dus alsnog op Pinkpop, maar enigszins aan de brakke kant.
1: Deze week op Kink. Tickets voor Muse.
2: Michel,
0: met Michiel van King spreek je. Goedemorgen.
2: Hey. Hoi. Goedemorgen.
0: Ik hoor ineens een glimlach.
2: Ja, dat klopt.
0: Jij lukt eerst welke nee, ik wilde een heel stom woord gebruiken, maar welke eikel, laat ik daar maar houden. Bel mij ineens anoniem 's ochtends op dit tijdstip, maar het is de radio, want jij stuurde dus juist een berichtje voor Muse.
2: Ja, en airco.
0: En airco. Morgenavond in de airco van Space Expo luisteren naar het nieuwe album van Muse, The Wow Signal. 2 dagen voor de rest van de wereld. En 2 tickets voor King Presents Muse 29 november in de Ziggo Dome in Amsterdam. Gefeliciteerd, ja, Michel. Het is voor jou. Je hebt gewonnen.
2: Yeah, dankjewel.

0: Kink. Komt de geit vandaag nog meer voorbij? Vraagt Mike. Mijn app liep achter, waardoor ik de geit miste. Er is altijd een angst bij mensen. Als je via internet luistert, kan het signaal soms iets achterlopen. Maar ik pak er altijd echt zeker een minuut of 8 tot 10... voor ik iemand bel na het laten horen van de geit. En zover loopt hij echt niet achter. Jazeker, vanmiddag tussen 3 en 6 bij Stefan in de middagshow komt de Kinkprijzigheid weer voorbij. En maak je dus ook weer kans voor het bijwonen van de luistersessie morgenavond en 2 tickets voor de show. De luistersessie is dus morgenavond. Dat betekent dat morgenochtend, dan maak je nog kans op tickets om die luistersessie te winnen. Maar daarna gaan we gewoon door met de Muziekweek en dan weer je gewoon helaas alleen maar kaarten voor de Ziggo Dome. Ach, wat afzien. Ik sprak met bassist Chris van de band. En toen vroeg ik hem van, joh, Muse staat best wel bekend om het verleggen van de grenzen. Soms, niet altijd, maar soms ook wel, tot ongenoegen van de eigen fans. Hoe wil je dat mensen uiteindelijk Muse onthouden? Wat voor band moet het zijn in onze herinnering?
1: I guess if there was one thing that I would like the band to be remembered for, is that we were never afraid to try different things. You know, even if they were crazy or seemed wildly inappropriate for us to be doing, we were never afraid to try those things. And, you know, I think had we been a little bit more on the conservative side, even songs like Supermassive Black Hole would not have existed. Because, you know, at the time when that came out, a lot of people were like, whoa, yep, what's this? You know, it's kind of considered a staple Muse song now, you know?
0: Ja, nooit bang om iets te proberen, ook al is het op dat moment misschien van, wat is dat? En het kan later toch een klassieker worden. En dat klopt wel. Het hele gesprek, een tof gesprek wat ik had met bassist Chris van Muse, vind je op ons YouTube-kanaal. Dat is heel makkelijk te bereiken via kink.nl op YouTube. Of check in op de Kink-site zelf en klik door naar YouTube, wat jij wil. Het is iets wat aan de late kant, maar daar is hij hoor.
2: Ik was vandaag jaar oud.
0: Elke ochtend net wat slimmer opstaan dan dat je de avond ervoor naar bed ging, dankzij Ik was vandaag jaar oud. Deze is eigenlijk vrij random. Maar Jason sprak hem gisteren in, stuurde hem. En ja, het is gewoon letterlijk wat het is. Hij kwam er vandaag jaar oud achter toen hij ontdekte dat er ook voor een klein konijn een specifieke naam is.
3: Hey Michiel, ik heb er al één. Vorige week begon onze collega met, weet je wat een kleine kip is? Ja, kuikentje. Of een paard is een veulen. Of een koe is een kalfje. Maar wat was een konijn? Ik had echt geen idee, niemand. Dat is een lamprei. Huh? Groetjes, Jason.
2: Ik was vandaag jaar oud.

Nieuwe single van Florence Orden, Hanging Out to Dry. Dankjewel voor alle mooie reacties op de Ik Was Vandaag Je Oud. Wijzenstuurt, weet je ook hoe een mannetjeskonijn heet? Een rammelaar. Dat heb ik ooit wel geweten, maar ik wist het niet meer. Leuk, hè? Boerderijdierfeitjes. Zijn we helemaal niet moeilijk over hier bij Kink. Bijna tijd voor het ANP-bulletin van 8 uur. Daarin onder meer nieuws.

0: tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Shop nu op Amazon.nl.
1: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland? Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
2: Eén vrouw. Twee schoenen. 10 kilometer. En één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Doe net als Maggie mee met een hardloopwedstrijd voor Kika. Of start je eigen actie op actievoorkika.nl.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer. Renew.
4: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
5: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op ZKB Verbijt. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: De prijs van

0: 30. Altijd laag.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
3: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
4: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Steeds meer huishoudens hebben geldzorgen, meldt het Nibud. Bijna 40% loopt aan tegen bijvoorbeeld de kosten van kinderen of de boodschappen. Verder hebben vooral jongvolwassenen, huurders en mensen met een uitkering maar weinig spaargeld om klappen op te vangen, zoals een scheiding of ziekte. In Nederland zijn de afgelopen jaren tientallen wolven verdwenen en onderzoekers zeggen dat ze zijn gedood door jagers en veehouders. De wolven werden meestal doodgeschoten of met opzet aangereden. Ze zouden daarna zijn verbrand in vuurtonnen of in meskelders zijn gegooid om de sporen uit te wissen. De moeder van de Amerikaanse tv-presentatrice Savannah Guthrie is dood, meldt CNN. Ze werd een paar maanden geleden ontvoerd, maar na een paar dagen stuurden de kidnappers een brief dat ze was overleden en dat het niet hun bedoeling was. Haar dood werd al die tijd op verzoek van de autoriteiten stilgehouden. Waarom is niet duidelijk. En op het WK zijn Argentinië, Frankrijk en Noorwegen door naar de volgende ronde. En wat opviel was dat de grote sterren trefzeker waren. Lionel Messi, Kylian Mbappé en Erling Haaland scoorden 2 keer voor hun land. Frankrijk speelde in Philadelphia tegen Irak en die wedstrijd werd 2 uur stilgelegd vanwege heftig onweer. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend nog wolkenvelden, maar vanuit het noorden wordt het steeds zonniger. Bij een oost- tot noordoosten wind wordt het van noord naar zuid 28 tot 32 graden. De komende dagen steeds warmer.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De meeste vertraging wordt veroorzaakt door werkzaamheden weer. Op de A44 wordt gewerkt. De weg is dicht richting Amsterdam tussen afrit Noordwijkerhout en knooppunt Burgerveen. En daarom 25 kilometer file op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep 3 kwartier vertraging. A12 Den Haag richting Utrecht 1 kwartier vertraging tussen Reewijk en Harmelen. Door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht. A27 Breda richting Gorkum tussen Hank en knooppunt Gorkum. Om 20 minuten vertraging door de werkzaamheden op de A29. Bergen-op-Zoom, Rotterdam nog veel vertraging tussen knooppunt Hellegatsplein en Barendrecht. 12 kilometer file door een ongeluk. De weg is weer vrij.
3: Kink.

0: Excited. Ach, wat was het goed. Wat was het goed afgelopen weekend op Pinkpop. Niet alleen een eigen show, maar ook een... een secret gig. Ik moet zo lachen om die gasten. Mocht je het hebben gemist, afgelopen weekend Pinkpop. Met Kink waren we daar voor het eerst echt groot aanwezig met ons eigen geheim podium. Het podium was een beetje verstopt. Nou, dat kun je op een gegeven moment wel vinden. Maar wat sowieso de hele tijd geheim bleef, was wie speelt daar wanneer. Dus in het blokkenschema zag je wel, zo laat is er iets bij de Kink Secret Stage, maar zonder een vraagteken. En we hadden heel goed afgesproken met de organisatie van Pinkpop. Niet van tevoren roepen wie er staat, want dan er kan maar 150 man bij en er moet beveiliging bij, dus gedoe. Nee, beloofd. Nou, wij dan vervolgens allemaal artiesten gaan vragen, wil je komen spelen? En Wodenboy stond er gelijk vooraan. Let's go, wat gaan we doen? Ik zeg, nou, hartstikke goed. Maar doe me nou een lol. En we mogen het niet aankondigen. We mogen gewoon niet zeggen dat jullie daar staan, want dan krijgen we gedoe mee. Nee, dat komt wel goed. Krijg ik zaterdagmiddag, een paar minuten na het einde van hun optreden bij, hun eigen optreden bij Pinkpop, krijg ik een filmpje van de manager van de band, geschoten vanaf de zijkant van het podium. Even kijken of je het kan verstaan.
1: Als jullie nou nog niet genoeg hebben van de Wonderboys voor vandaag, zijn we om kwart over vier bij Kink Radio en een fijne muziekinteressie.
0: Tot dan! Als jullie niet genoeg hebben voor de Wonderboys, kwart over vier staan we op het geheime podium van de Kink Radio. Tot dan! Dat filmpje krijg je doorgestuurd met een tekst erbij. Oeps! Ja, ik kan erom lachen. De beelden van onze Secret Stage en dus ook van de Wonderboys, die komen zo snel mogelijk online. Dan kun je nog een keer ervan genieten. Of opnieuw. Wat misschien was je er niet bij. Krijg een heel mooie foto van Finn. Die was er met zijn moeder bij Pinkpop. Wat genieten we na. En dat gaat ook makkelijk met de Wonderboys op de radio. Nogmaals, ontzettend bedankt. Hij won kaarten voor Pinkpop bij Kink. Moeders is nu al enthousiast voor volgend jaar. Dus wie weet. Ja, we zien je gewoon volgend jaar weer, Finn. Net zo makkelijk. En de NOS heeft een heel groot stuk online staan. Dat zelfs als de salderingsregeling na dit jaar ophoudt, zonnepanelen nog steeds geld blijven besparen. Het voordeel zit straks vooral in de stroom die je direct zelf gebruikt. In plaats van een hoge vergoeding voor teruggeleverde stroom, moet je de winst vooral terug gaan zien in de vorm van een lagere energierekening. Verschillende experts adviseren om stroomverbruik zoveel mogelijk naar de zonnige uren te verplaatsen. Bijvoorbeeld met een warmtepomp, elektrische auto of slimme apparaten. Een thuisbatterij kan helpen, maar is voor de meeste huishoudens, zeggen de experts dus, niet direct de meest rendabele investering nu nog. Dat zal toch ook wel een keer een omslagpunt in komen. Dus, nou. En ja, ik weet niet hoe het met jou is, ik moet heel erg lachen. Ik volg het met een grote glimlach op mijn gezicht. Alle ontwikkelingen rondom de Reflecting Pool in Washington, die Trump helemaal mooi blauw had geschilderd, kwamen er toch algen bij. Vervolgens gooien ze allemaal peroxide in het water om die algen dood te maken. Het enige wat dat voor heeft gezorgd is dat de blauwe verflaag heeft losgelaten. Het ziet er echt niet uit. En nou heeft hij, Trump heeft tegen de pers weer gezegd, ja, nee, dat is allemaal de schuld van de Democraten. Die hebben namelijk de vloer losgesneden. Die hebben er een mes in gezet en hebben de verflaag losgesneden. Dus het is allemaal belachelijk. Nou, één grote politieke ophef. Het is een van de meest bekendste plekken van de Amerikaanse hoofdstad Washington. De Reflecting Pool tussen het Lincoln Memorial en het Washington Monument. Maar vooralsnog zijn ze er nog lang niet klaar mee.

Dan ben ik best wel van de gadgets. En wil ik altijd voorop lopen in nieuwe slimme dingen. Maar soms komen ook dingen op de markt waarvan ik niet wist dat ik ze nodig zou hebben. En nog steeds ook wel twijfels hoor. Een slim rondrijdend toilet. En een koelkast die kan ruiken. Wat er zoal aan ongewenst leven in de koelkast plaatsvindt. Het bestaat allemaal echt. En Jim praat je erover bij in de dagelijkse Tech Tuesday update. Kink in de kabel over 3,5 minuut naar YouTube.

0: Follower. You too, and I will follow. Het is 6:30.
1: Kink in de kabel.
2: Goedemorgen, elke dinsdag hoor je binnen een paar minuten het meest opvallende tech- en social media nieuws van de afgelopen week. Zo ben je weer up-to-date en dat zonder dat je telefoon oververhit raakt. Met zometeen, je koelkast kan in de toekomst wellicht gaan ruiken en er is een rondrijdend toilet geïntroduceerd. Maar eerst een AI-chatbot die geen stroom nodig heeft. Het gaat hier om de CrankGPT. Dat is een kleine computer die wordt aangedreven door een handslinger. En terwijl je aan dat ding draait, kan de CrankGPT vragen beantwoorden die met taal te maken hebben. Dan vraag je misschien af, waarom alleen met taal? Nou, omdat de CrankGPT ook geen verbinding met het internet nodig heeft om te werken. Het staat er allemaal al op geïnstalleerd. Nou, stel dat je interesse hebt in zo'n apparaat, dan heb je wel helaas pech. Want het bedrijf achter deze uitvinding accepteert momenteel geen bestellingen. En dat vind ik raar. Wat een computer in elkaar zit met een handslinger eraan, daar draai je je hand toch niet voor om ook. Bright.nl meldt dat de Universiteit van Californië een sensor hebben gemaakt die kan ruiken welke allergenen er in je koelkast zitten. Dit kan handig zijn voor als iemand dus ergens allergisch voor is, maar ook of voedsel bedorven is of niet. Wanneer dit namelijk het geval is, dan zijn er allerlei chemische reacties en dat kunnen deze sensoren of deze chipset kan dat opvangen. Het zou in de toekomst ook kunnen dienen als waarschuwingsmiddel als eten op het punt staat om oneetbaar te worden. Maar voordat wij deze techniek daadwerkelijk in onze keuken hebben, moeten alle neuzen eerst wel dezelfde kant op staan. Het Chinese bedrijf Yuban komt met een nieuwe robot op de markt. Het is een zelfrijdend toilet. Door middel van je stem of een app kan deze pot naar je toe gestuurd worden. En nadat je behoefte hebt gedaan, worden je billetjes schoongespoten door het ingebouwde bidet. Wordt de boel ook nog eens automatisch gedroogd. En is dit zelfs een functie om de geur die er vanaf komt, in ieder geval iets wat te verminderen. Deze robot

0: voor mensen die zwak ter been zijn of op leeftijd. Goedkoop is dit overigens allemaal niet, want naar schatting kost een Chauban zo'n 11.000 euro. En dat is best duur hoor. Kak!
1: Dankjewel, Jim. Elke dinsdagochtend met het laatste technieuws Kink en Kabel. En vanaf morgen ook trouwens de rest van de week in de ochtendshow Jim Voorwald. Nu, Arcade Fire, I'm ready to start.

0: twee dingen die je niet wil missen. Vanmiddag tussen 3 en 6. Bij dit radiostation geeft Stefan Koren weer tickets weg voor Kink Presents Muse en toegang tot de Kink Muse luistersessie. Morgenavond in Noordwijk Space Expo kun je het nieuwe album al beluisteren. 2 dagen voor de rest van de wereld. Dat is vanmiddag tussen 3 en 6. Wat je ook niet wil missen, vanavond tussen 6 en 9 in de avondshow, Wodan Boys live in de Kink Bunker. Wodan Boys komen vandaag naar de studio hier bij Kink en spelen live je hele radio naar de tering. Vanavond bij Kink. Kink.
1: Albums die je opnieuw opzet zodra ze klaar zijn. Albums die in je kast, hoofd en leven horen. Kink zet ze op een rij in de Kink Album Top 1000. Van maandag 6 tot en met vrijdag 17 juli hoor je de 1000 beste albums ooit gemaakt. Stem nu op jouw favorieten via kink.nl.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Kink. Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
6: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches wanna look like me.
8: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
9: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
10: De beste plek voor jou, NVM.
11: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
12: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
13: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
14: Oranje fans opgelet.

0: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
2: Half negen. Kink. ANP Headlines.
3: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Ongelukken met vetbaars kosten een handenvol geld. Het Waarborgfonds heeft de afgelopen 2 jaar bijna een €250.000 uitgekeerd aan slachtoffers, omdat de vetmaker doorreed of niet was verzekerd, meldt één vandaag. Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen door de dure boodschappen en hoge brandstofprijzen, zegt budgetvoorlichter Nibud. Vooral mensen tussen de 18 en 30 komen in de knel. En werkgevers moeten deze week goed inspelen op de hitte, zeggen 2 Arbo-diensten. Ze adviseren extra pauzes, het verlagen van de werkdruk en het plannen van werkzaamheden op koelere momenten van de dag. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend nog wolkenvelden, maar vanuit het noorden wordt het steeds zonniger. Bij een oost- tot noordoosten wind wordt het van noord naar zuid 28 tot 32 graden.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is tot nu toe minder druk dan gewoonlijk op dinsdag. Er staan wel lange files. Dat heeft vooral te maken met de wegwerkzaamheden. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam 25 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep. Komt door de afgesloten A44 richting Amsterdam bij afrit Noordwijkerhout tot 1 juli. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Zevenhuizen en Woerden 19 kilometer file. Vertraging is een half uur. Op de A17 Roosendaal richting Dordrecht een half uur vertraging tussen Standaard Buiten en knooppunt Klaverpolder. A27 Breda richting Gorkum. Door de werkzaamheden is de weg dicht tussen Gorkum en Everdingen richting Utrecht. 8 kilometer file vanaf de brug bij Hank en knooppunt Gorkum.

uit Nederland. Honey M. Home Audien en Pretty. 9:10 net geweest. Het wordt, ja, dat weet je wel, een heel hete dag. Morgen wordt het nog heter. Dat dan wel. En ik heb al eerder de tip gegeven en ik blijf hem maar halen. Als je je radio net wat harder zet, dan voelt hij een klein beetje als een airco. Gratis tip van Michiel Veenstra. Doen we helemaal niet moeilijk over. Gisteren aangekondigd, 18 februari volgend jaar, King Presents Editors in de Ziggo Dome. Ga je binnenkort kaarten voor kunnen winnen bij het radiostation. De nieuwe single

0: 18 februari volgend jaar de Ziggo Dome in Amsterdam. Ze maakten het stiekem al een beetje bekend bij Pinkpop. En gisteren werd het officieel. Kink Presents Editors binnenkort dus kaarten winnen voor die show hier bij Kink. Vanavond in Tivoli Vredenburg, P.O.D.
1: Veenstra vertelt.
0: De band P.O.D. was in 2001 een periode bezig met de opnames van het album Satellite. En op een werkdag die leek als alle andere, een beetje in de studio schrijven, spelen, zoeken naar de juiste energie, namen ze een koffiepauze. Gingen ze even buiten zitten. Op een bankje voor de studio. En ineens kwamen er allemaal brandweerwagens, politieauto's, helikopters, cameraploegen voorbij. Dat je echt denkt, dit is niet goed. Inderdaad, al snel bleek er dat er op nog geen paar straten afstand van de studio een schietpartij gaande was op Santana High School in Santee, Californië. Een 15-jarige jongen was de school binnengegaan met het wapen van zijn vader. Hij schoot tientallen keren. Twee leerlingen kwamen om het leven en 13 anderen raakten gewond. Er worden wel vaker nummers geschreven over schietpartijen, maar vaak naar aanleiding van een bericht in de krant of op televisie. Maar hier stonden ze er bijna letterlijk naast. Terwijl zij bezig waren met het maken van muziek, zaten jongeren twee straten verderop, opgesloten in angst. En dat contrast raakte zanger Sonny Sandoval diep. Later vertelde hij dat ze aan de tv gekluisterd zaten die dag en dat de gebeurtenis meteen de toon zette voor wat ze die dag voelden en uiteindelijk hebben omgezet in muziek. Kwam voor P.O.D. niet helemaal uit het niets. Ze hadden al langer een sterke band met jongeren. Ze toerden veel en spraken dan na de shows vaak met kids. En zagen van dichtbij hoe een hele generatie worstelde met eenzaamheid, boosheid, druk, verdriet en het gevoel niet gehoord te worden. Ook na de beruchte shooting op Columbine waren ze betrokken geraakt bij jongeren die zo'n tragedie hadden overleefd. Dus toen het zo dichtbij gebeurde, bij henzelf, Santana High School, was het niet één los incident voor ze, maar een harde vraag die ze al zo vaak hadden gesteld in al die gesprekken. Wat gebeurt er toch met onze kinderen?

0: Radio. Met het verhaal erachter. Youth of the Nation van P.O.D. Erik Kortons meteen op de radio. 3 uur lang met de beste alternative rock. Waaronder 3 liedjes uit de jaren 90. De Kink 90's Break. Welke 3 liedjes zitten verstopt in deze zin? Opgeruimd staat netjes. Want de rock'n'roll is dood, zei hij. En hij gooide met rozen. Oké, opgeruimd staat netjes. Want rock'n'roll is dood en hij gooide met rozen. Welke 3 90's tracks zouden dat zijn? Je hoort het zo.
1: Kink. Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
2: Zeker. Net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
3: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
4: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo voor maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
5: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
6: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Met alleen deze week een 50-plus mobiel sim-only. Het eerste jaar voor maar 1 euro per maand. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.

0: oorzaken van een ongeluk doorrijdt of niet is verzekerd. Het hoogste bedrag dat werd uitgekeerd was 120.000 euro. Werkgevers moeten rekening houden met de hitte deze week, adviseren twee Arbo-diensten. Kleine aanpassingen kunnen al het verschil maken, zoals werken op koelere momenten, het verlagen van de werkdruk en extra pauzes. Werknemers zouden door de hitte eerder fouten maken, waardoor onveilige situaties kunnen ontstaan. Belgische mannen zetten stiekem naaktfoto's van hun vrouw of vriendin op internet en bespreken die foto's dan met andere mannen, soms op een extreem seksistische manier. De Vlaamse omroep VRT heeft dat gezien op zeker 20 websites. Het gaat vaak om grote hoeveelheden foto's van een partner. En door de gestegen kosten, zoals die van de boodschappen en brandstof, komen steeds meer huishoudens maar moeilijk rond. Vooral mensen van in de 20 hebben geldzorgen, meldt budgetvoorlichter Nibud. Komt nog eens bij dat veel huishoudens maar een lage buffer hebben. Ze hebben nog geen 2500 euro spaargeld. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend nog wolkenvelden, maar vanuit het noorden wordt het steeds zonniger. Het wordt 28 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Bij een oost- tot noordoosten wind. De komende dagen nog warmer.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Staan er nog steeds wel lange files op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Bijvoorbeeld 14 kilometer tussen afrit Veghel en Waardenburg. Een half uur vertraging heeft te maken met de werkzaamheden op de A27 Breda richting Utrecht bij knooppunt Gorkum. 8 kilometer file op de A16 Breda richting Rotterdam. Daarom ook file meer dan anders tussen Breda-West en Dordrecht. 15 kilometer, vertraging is meer dan 20 minuten. Op de A17 Roosendaal richting Dordrecht, daardoor 7 kilometer file tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder. En door werkzaamheden op de A44 staat op de A4 Rotterdam-Amsterdam. Tussen knooppunt Diepenburg en Nieuw-Vennep 26 kilometer file. En vertraging is meer dan 3 kwartier.
2: Kink. Alternative Rock Radio. Erik Kortom. Kink. Kink.
3: Tijd voor weer een nieuwe King Nighties Break. Voor op deze mooie dinsdag opgeruimd staat netjes. Want de rock'n'roll is dood, zei hij. En gooide met rozen. Slaat nergens op, hij is wel leuk. Mirko en Leanne hebben dat hartstikke goed. Opgeruimd staat netjes, want de rock'n'roll is dood, zei hij. En gooide met rozen. Nou, ben benieuwd. Het gaat over deze drie.

thank you. Roses van Deus, Good Riddance van Green Day en Rock'n'Roll is Dead van Lenny Kravitz maakten opgeruimd zat netjes Good Riddance, want de Rock'n'Roll is Dead, Rock'n'Roll is dood, zei hij en gooide met Roses van Deus. Goed gedaan, nogmaals, Mirko en Leana. En zometeen Callio en Arctic Monkeys. Maar eerst de band die afgelopen zondagavond Pinkpop afsloot. En hoe Foo Fighters, Window.

0: Jordan Neil Young rocking in the free world. Deze man blijft ook maar doorgaan, inmiddels 80 plus. En maakt ook nog steeds muziek en doet nog steeds hele andere grappige dingen. Zoals het ombouwen van grote Amerikaanse auto's, die normaal gesproken dus benzineslurpers zijn, naar elektrisch. Dat doet hij ook nog in zijn vrije tijd. Zometeen The White Stripes, Mumford & Sons en Weezer hier op Kink.
1: Kink. In 1977 ving de aarde een mysterieus signaal op uit de ruimte. The Wow Signal. Nu, bijna 40 jaar later, pikken wetenschappers opnieuw een duidelijk signaal op. Muse is terug. Op 26 juni verschijnt het nieuwe album van Muse, The Wow Signal. Jij kunt het als Kink-luisteraar als eerste ter wereld horen bij de exclusieve Kink-luistersessie in Space Expo Noordwijk. En als dat nog niet wauw genoeg is voor je, we laten het je ook graag live horen op 29 november bij Kink Presents Muse in de Ziggo Dome. It's got to be... Deze week tickets voor de Muse-luistersessie en Muse in de Ziggo Dome. Kink en Muse. Wauw, wat een combinatie. Kink Alternative Rock Radio. Kink.
2: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
3: Meer zon, meer korting bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Nivea, zoals Nivea Sun zonbescherming. Dat voordeel wil je niet missen, dus ga meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
4: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Plus rundvleesbitterballen. Een doos van 30 stuks, 50% korting. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee, Plus.
5: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
4: Ook bij Plus, Magnemijs. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: De beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
9: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
10: Oranje. Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
11: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
12: Vind voor elk schoonmaakprobleem een oplossing bij Vibra. Nu, Dasti ontvetterspray, een fles van 1 liter voor maar 2,79. Of Dasti afwasmiddel, een fles van 600 milliliter voor maar 1,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
13: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
14: De beste plek voor jou, NVM.
15: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest. Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.

button. Ik weet niet wat jij moeilijker vindt. Om een button te buttonen of een button te unbuttonen. Dus om een knoopje vast te maken of los. Soms is los veel lastiger dan vastmaken, is mijn ervaring. Maar goed, met dit weer trek ik liever gewoon alles uit. Ik zal niet zeggen hoe ik hier achter de microfoon zit. The White Stripes, hoor je, de hardest button to button. Zometeen My Chemical Romance, maar eerst Mumford & Sons en I Will Wait.

0: wonder what you're doing now. I hope you're feeling happy now.
1: Zometeen hier op Kink, onder andere MGMT, Pom en Kings of Leon.
2: Kink. Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
3: Dat gaan we vieren.
2: Zo goedkoop, daar word je fan van.
4: Dat gaan we vieren.
2: Aldi.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
2: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
3: Dat gaan we vieren.
2: Dus nu naar Aldi.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
8: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
9: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
10: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
11: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
12: Odido. Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready

minstens 30 graden, waarvan 3 35 graden of warmer. Regionaal is dat wel vaker voorgekomen, maar in de beeld nog nooit. Dat zou dan sinds het begin van de metingen de eerste landelijke superhittegolf zijn. Veel scholen hebben de komende dagen een tropenrooster vanwege de hitte. De lessen zijn korter en er zijn extra pauzes, omdat het veel te warm wordt in de gebouwen, die vaak sterk zijn verouderd. Gevolg is wel dat de kinderen vroeger thuis zijn en hun ouders van alles moeten regelen op hun werk om ze op te vangen. In 2 jaar tijd heeft het Waarborgfonds ruim 200.000 euro uitgekeerd aan mensen die zijn aangereden door een fatbike, meldt een vandaag. Het fonds keert schade uit als de fatbiker niet betaalt, bijvoorbeeld omdat hij is doorgereden. Als een fatbiker is opgevoerd, is de bestuurder sowieso niet verzekerd. En Europese leiders vinden het jammer dat de Britse premier Starmer ermee ophoudt. Ze zeggen dat het fijn was om met hem samen te werken. Fijner met zijn voorgangers, zoals Boris Johnson. Starmer krijgt ook complimenten voor zijn steun aan Oekraïne. En omdat hij na de Brexit weer toenadering zocht met Europa. Dan het weer van Weer Online. Vooral in het zuiden nog wolkenvelden, maar vanuit het noorden steeds zonniger. Het wordt 26 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Bij een oost- tot noordoostenwind. De komende dagen nog heter. Op vrijdag kan het 38 graden worden. Kink.

En GMT hoorde je kids daarvoor de nieuwe pom en die heet Hi. Hallo. Zometeen Kings of Leon met Don't Matter. Maar eerst een band die in de tijd dat ze nog bestonden, omdat de frontman nog leefde. Ik heb het natuurlijk over Jim Morrison van The Doors, die ook slechts 27 jaar oud geworden is. Een band die nogal wat controverse opriep, zo hier en daar. Al was het niet alleen maar door het gedrag van Jim Morrison. Maar ook tijdens, ja, het was eigenlijk altijd wel het gedrag van Morrison. Die andere drie jongens waren

één grote... Er was altijd het Never Dull Moment. En hij heeft hard en allesverzengend geleefd. 27 jaar geworden. Jim Morrison en zijn Doors. Dit is Break On Through.

0: away.
1: Johnny Cash hoorde je, die op latere leeftijd tijdens zijn American Recordings allerlei mooie covers ging doen. Onder andere deze Hurt van Nine Inch Nails. En dat zorgde ervoor dat de beste man op hoge leeftijd alsnog weer opnieuw in de schijnwerpers kwam te staan. En dat was mooi. Johnny Cash dus, Hurt. Zometeen onder andere Tame Impala en Muse. En een verhaaltje over The Cure.
2: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
3: Kink. Fans van Zonnig Zomervoordeel, opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
4: Dat gaan we vieren.
3: Zo goedkoop, daar word je fan van.
5: Dat gaan we vieren.
3: Aldi.
6: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
3: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
4: Dat gaan we vieren.
3: Dus nu naar Aldi.
7: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
8: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
9: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op Veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
10: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
11: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
12: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
13: Lenny Kravitz, Volbeat, Moby, ZZ Top, Anouk, Counting Crows en nog veel meer topartiesten staan van 10 tot en met 12 juli op het gezelligste festival van Nederland. Bospop in Weert. Mis het niet. Koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
14: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
15: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
16: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.

Het is alweer 23 juni, lieve mensen. En in het verleden was het zo dat de Rolling Stones een plaat uitbrachten. Hun 15e in 1980. Op deze datum. Emotional Rescue heet hij. Kan vooral bekend staan onder de titeltrack en de single She's So Cold. En dan een van de headliners van Pinkpop afgelopen week. The Cure is in 1990 ook headliner. Maar dan van het Glastonbury Festival onderbreekt de set. Zodat een traumahelikopter een vrouw uit het publiek kan redden. Ze was bijna platgedrukt door andere leden van het publiek. En moest als de sodomieten vervoerd worden. En toen maakte het publiek plaats voor de helikopter. Ja, dat is bijzonder. Gelukt. Ze heeft het overleefd. En dan in 1995 maakt Alan White zijn debuut als de nieuwe drummer van Oasis tijdens Glastonbury. Hij zou 9 jaar bij de band blijven en is daarmee een van de langstzittende leden op de Gallagher broers na. Maar goed, die krijg je nooit meer uit elkaar, ondanks het feit dat ze heel lang uit elkaar zijn, omdat ze elkaar waren, omdat ze elkaar niet konden luchten. Nou ja, je kent het verhaal. Maar Alan White is dus een langzittende drummer. Ja, staande drummer kan ook, maar dat is in een ander bandje. This Oasis or whatever.

0: zometeen hier op King Kong andere de Cranberries, Haunted Youth en Biffy Clyro.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Kink. Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
3: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar 2,39. En een fles Carvan Cevitam siroop voor 3 euro. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
5: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet. Alleen deze week 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
5: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier. Nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
8: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn en met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
9: Oranje. Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
10: De beste plek voor jou, NVM.
11: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl.

0: ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten. Grote steden doen er alles aan om voor verkoeling te zorgen op deze hete dagen. Het zijn Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. Ze hebben gebouwen aangewezen waar het lekker koel is, zoals supermarkten, buurthuizen en theaters. Iedereen mag er naartoe. Er is iets te drinken en soms mag je je hond of kat ook meenemen. In Frankrijk zijn sinds dit weekend bijna 20 mensen verdronken. Om af te koelen voor de hitte gingen ze zwemmen. Het is niet bekend waar precies, maar de Franse minister van Sport waarschuwt om dat alleen op officieel aangewezen plekken te doen. Het is in Frankrijk extreem warm, met op veel plaatsen 40 graden of meer. De VN heeft een vernietigend rapport geschreven over het Israëlische leger. Daarin staat dat Israël expres kinderen doodschiet in de Gazastrook, zodat het Palestijnse volk uitsterft. Van alle doden daar was zeker een derde kind. De VN schreef eerder al dat er genocide wordt gepleegd in Gaza. En het elektronisch tolsysteem voor de Blankenburgtunnel bij Vlaardingen is voor veel mensen onbegrijpelijk. Zeker voor DigiBeter. Ze weten vaak niet hoe ze moeten betalen, zegt de ombudsman. Bij de tunnel registreren camera's kentekens. Als je de tol niet automatisch laat afschrijven, moet je binnen 72 uur online betalen. Dan het weer van Weer Online. Naar het noorden steeds meer zon. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 32 graden. Komende dagen wordt het heter, met vrijdag de warmste dag. 34 tot 38 graden.
0: King, Alternative Rock Radio, Erik Kortom.
2: Met zometeen The Haunted Youth, Big Country. Maar eerst Within Temptation.

Vocaal van de Haunted Youth heet Forget Me. Daarvoor hoorde je nog look away, is al zo lekkere meedijner van Big Country. Goed, wat ga je straks onder andere horen? Nou, no doubt, ga ik hier draaien. Biffy Clyro, maar eerst een ode aan de familie van Dolores O'Riordan. God heb haar ziel, want ze is niet meer. The Cranberries, an ode to my family.

0: Voor iedereen die iets met grunge te maken heeft, was Lane Staley, tenminste dat hoor je in interviews, dat lees je terug, misschien wel de allergrootste. Waarom? Omdat hij zo'n ongelooflijk smerig, goed gruizig geluid had. Je hoorde hem met Alice in Chains en Them Bones. Zometeen hier op Kink onder andere Snow Patrol en The Warning. En een fantastische Kink Album Top 1000 Classic van Mannen met Baarden. Ja, twee dan en één niet. Kink.
1: Albums die je opnieuw opzet zodra ze klaar zijn. Albums die in je kast, hoofd en leven horen. Kink zet ze op een rij in de Kink Album Top 1000. Van maandag 6 tot en met vrijdag 17 juli hoor je de 1000 beste albums ooit gemaakt. You're my own Patreon. Stem nu op jouw favorieten via kink.nl.
2: Hé, het licht doet het niet.
3: Ik heb geen bereik.
4: Hebben we nog wel water?
5: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
6: Kink. Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
7: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
8: Want BelSimpel bestaat 20 jaar. Kies de iPhone 17 Pro met Super Unlimited Plus van KPN voor supersnel internet binnen en buiten de EU. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
9: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
10: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
11: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
12: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
13: Brussel-Zuid.
12: Hé, nu al?
11: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
14: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
15: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
16: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
17: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
18: Laat die wasmachine maar draaien hoor! Nu Lenor vloeibaar wasmiddel, pots, wasverzachter en geurbooster. 3 voor maar €15. Wasmand in de hand en op naar...
19: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.

0: Kink Album Top 1000 Classic.
1: ZZ Top heeft vandaag de Kink Album Top 1000 Classic in handen. En die steken ze lucht in en die noemen ze Eliminator uit 83. En met deze plaat Eliminator rijdt ZZ Top de jaren 80 in met een volle tank met synthesizers, drumcomputers en onvervalste bluesrock. Billy Gibbons, een man met baard, had interesse gekregen in elektronische muziek, strakkere tempo's, waardoor het geluid van ZZ Top een wat moderner randje kreeg, wat voor heel veel fans echt verschrikkelijk was. Die dachten, wat de fuck is dit nou? Maar goed, het leverde wel twee ongelofelijke hits op. Give Me All Your Love, onder andere Sharp Dressed Man en Legs. MTV speelde niet zo snel praten, Kortom. Doe even rustig, het is warm. MTV speelde een grote rol in dat succes. De clips met de baarden natuurlijk en de zonnebrillen en de ronddraaiende gitaren, de rode Hot Rod, maakten ZZ Top ook opeens een visueel zeer aantrekkelijke band. Hoewel ze dat natuurlijk altijd al wel waren met die baarden. De auto op de hoes is niet zomaar een decoratie. De Eliminator is een aangepaste Ford Coupé uit 1933. Er is een Hot Rod van gemaakt en werd net zo'n herkenbaar onderdeel van de band als de baarden van Billy Gibbons en Dusty Hill. Wat heel grappig is, dus Billy en Dusty hadden allebei zo'n grote baard. De drummer heette Frank Beard en die had er geen. Het album werd uiteindelijk een groot commercieel succes voor ZZ Top. Van het album Eliminator hoor je zometeen Give Me All Your Lovin', maar eerst Legs.
0: Kink Album Top 1000 Classic.

0: ik geef je over aan de goede zorgen van Isabel. En dat is hartstikke mooi, daar ga je veel plezier mee hebben. En ik ben er morgen weer om 9 uur. Jij ook, hè? Hoi.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Kink. Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wehkamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wehkamp.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien, kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
5: Ah, nee hè.
6: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
5: Ja, weer eens.
6: Nou, pof jij even?
5: Oh ja?
6: Ik heb net koffie gezet.
5: Lekker.
6: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
7: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
8: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
9: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
10: Oké, we gaan.
11: Tip om je lunch up te spijzen: softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
12: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
13: Een ijskoffie voor mevrouw.
12: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
14: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
15: Niet geschoten is always mis. Nu bij Kruidvat always maandverband en inlegkruisjes 5 voor €10. Woehoe! Dus richt je pijlen op de dichtstbijzijnde.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB,

0: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. Steeds meer sportevenementen gaan deze week niet door vanwege het warme weer. Het gaat onder meer om hardloopwedstrijden in Kerkrade en Nieuwveen. En de Vierdaagse in Zevenum en de triathlon in Zeewolde zijn ook geschrapt. Andere sportevenementen kiezen ervoor om vroeger te starten of om de afstand aan te passen. In Den Haag is de rechtszaak begonnen tegen een conciërge van een basisschool in Zoetermeer. Hij wordt verdacht van ontucht met kleutermeisjes en bezit van kinderporno. Er zou 19 keer aangifte zijn gedaan. De conciërge werd vorig jaar opgepakt, maar nu blijkt dat ouders al in 2022 aan de bel trokken over zijn gedrag. In de Rijn, vlakbij de Duitse stad Mannheim, zijn 3 dode mannen gevonden. Eén van hen werd al sinds zaterdag vermist nadat hij was gaan zwemmen. Bij een plek waar boten het water ingaan, verdwenen 2 mannen onder water. Ze konden niet zwemmen. Vanwege de sterke onderstroom is zwemmen in de Rijn erg gevaarlijk. En de staking morgenochtend in het openbaar vervoer is een eerste waarschuwing. Er komen na de zomer meer en langere acties als het kabinet niet luistert, zegt vakbond FNV. De ruzie draait om de bezuiniging op de pensioenen en uitkeringen. De FNV wil die kabinetsplannen van tafel. Dan het weer van Weer Online. Flinke zonnige periode, maar ook wolkenvelden. Maxima van 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. De wind is zwak tot matig uit noordoost of oost. Komende dagen wordt het heter met op vrijdag 34 tot 38 graden.
1: Kink. Alternative Rock Radio. Isabel Brinkman.
2: Opleving van geweld in L.A. Come out and play The Offspring. Kink.

Just Breathe. Heel belangrijk. Kink. Hele goede zonnige dinsdagmiddag. Isabel hier tot 3 uur op Kink. Lekker, hè? Het is nog niet zo heet als het eraan gaat komen. Dat vind ik wel fijn. Al heb ik er niet zoveel last van. Want ik zit hier in de studio met de airco aan. Dus het is hier sowieso lekker cool. Waar ben jij op dit moment, Kink, aan het luisteren? Zit je ook lekker binnen in de airco of sta je buiten in de hitte te werken? Stuur even een berichtje of een fotootje via de app. Ik vind het altijd leuk om van je te horen en wat van je te zien. En dan kan ik ook met je meeleven als je inderdaad in die bloedhitte staat. Onder het genot van hele fijne muziek. Onder andere van The Black Crowes, van Wonderhorse en ook van Queen met...

0: Afgelopen weekend stonden ze nog op Pinkpop en toen kondigden ze al aan op hele grote schermen. We komen terug in 2027 naar Nederland. Editors heb ik het over. Afgelopen weekend is op Pinkpop en 18 februari... dan gaat de band hun grootste show tot nu toe spelen in Nederland. Dan geven ze een geweldig optreden in de Ziggo Dome. Althans, ik ga ervan uit dat dat geweldig wordt. Kaartverkoop die begint 26 juni, dus dat is aanstaande vrijdag. Maar binnenkort maak je ook kans op tickets bij Kink. Binnenkort kans op tickets bij Kink. Maar je hoort de editors zometeen al. En ook Ugly Kid Joe en Evanescence onderweg.
1: Kink. In 1977 ving de aarde een mysterieus signaal op uit de ruimte. De Wow-signal. Nu, bijna 40 jaar later, pikken wetenschappers opnieuw een duidelijk signaal op. Muse is terug. Op 26 juni verschijnt het nieuwe album van Muse, The Wow-signal. Jij kunt het als Kink-luisteraar als eerste ter wereld horen bij de exclusieve Kink-luistersessie in Space Expo Noordwijk. En als dat nog niet wauw genoeg is voor je, we laten het je ook graag live horen op 29 november bij Kink Presents Muse in de Ziggo Dome. It's got to be. Deze week tickets voor de Muse luistersessie en Muse in de Ziggo Dome. Kink en Muse. Wauw, wat een combinatie. Kink Alternative Rock Radio.
2: Hé, het licht doet het niet.
3: Ik heb geen bereik.
4: Hebben we nog wel water?
5: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
6: Kink. In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
7: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
8: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
9: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat... je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
11: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
12: Ik heb letterlijk niks.
13: Het gaat de hele dag regenen, hè?
14: Nee, ik heb geen regenjas.
15: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.

0: strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp deze week je kans met een Brabantia droogrek hang-on voor maar 49,99. Karwei, maak het mooier.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur.

Ik blijf het een raar einde vinden, maar dat ben ik. Who Will You Follow van Evanescence. Binnenkort in het najaar dan verschijnt er een nieuwe documentaire over David Bowie, getiteld Bowie in Berlin. En Louis Theroux, je weet wel, die Engelse onderzoeksjournalist, die is daarbij betrokken als uitvoerend producent. En de film die duurt ongeveer 90 minuten en gaat zich specifiek richten op de periode in de jaren 70... waarin David Bowie naar de Duitse hoofdstad verhuisde om af te kicken van zijn verslavingen. Nou, dat is hem gelukt, dat weten we allemaal. En hij heeft daarna nog heel veel mooie dingen gedaan. Zoals bijvoorbeeld een film gemaakt, Absolute Beginners. En daarvoor zorgde hij ook de muziek voor. David Bowie dus, Absolute Beginners.

0: Nieuwste van De Staat, The Fire. Zometeen heb ik onder andere ook nog de nieuwste voor je van Nothing But Thieves, Evolution. Maar ik ga ook aan de slag met een aantal klassiekers. Om specifiek te zijn, 3 klassiekers uit de Zero's voor de King's Heroes Break.
1: Kink. Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo voor maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Met alleen deze week een 50-plus mobiel sim-only. Het eerste jaar voor maar 1 euro per maand. Zo BelSimpel kan het zijn.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
6: Inslaan voor we op vakantie gaan. Nu bij Kruidvat alle Biodermal, van zonbescherming tot bodylotion, 1+1 gratis. Haal die koffer van je zolder en gooi hem vol bij
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
9: Maak je huis schoon en fris met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dasti-ontvetter, spray plus navul, diverse varianten, 2 stuks voor maar €5. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
10: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
11: Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.

0: was destijds 14. Het OM denkt dat de man uit Vught meerdere asielzoekers wilde vermoorden. Hij werd begin april opgepakt bij een asielopvang in Amsterdam en zei dat de agenten net op tijd waren. Hij wordt verdacht van poging tot moord. Hij zou een statement willen maken na de dood van de 17-jarige Lisa, die vermoord zou zijn door een asielzoeker. En als het aan de Waddenvereniging ligt, komt er langs de Afsluitdijk een kunstdrift van een kilometer lang. Daar moeten dan vissen, schelpdieren en wieren in gaan leven. Uit een proef bij Lauwersoog blijkt al dat kunstdriften effectief zijn. Onderzoekers zagen daar 3 tot 4 keer zoveel vis als op andere plekken. Dan het weer van Weer Online. Flinke zonnige periode, maar ook wolkenvelden. Maxima van 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Bij een zwakke tot matige oost- of noordoostenwind. Komende dagen nog warmer, met op vrijdag 34 tot 38 graden.
1: Kink. Alternative Rock Radio. Isabel Brinkman.
2: Obsessie voor roem. Lifestyles of the Rich and Famous. Good Charlotte. Kink.

band die heet Evolution. En dat is de voorloper van hun vijfde album. Dat gaat verschijnen in september. Komt die uit, 25 september. Die heet Stray Dogs. En dat is dan ook onderdeel van een Stray Dogs World Tour, waarbij ze neerstrijken in Nederland op 15 en 16 januari. Dat gezegd te hebben. Stone is onderweg met Queen. En nu Skunk Nancy. En dat is geen watje. Helemaal niet. Maar toch is ze wel een beetje weak.

0: In de Zero's nam reality TV werkelijk waar een vogelvlucht. En heel veel mensen die waren tot alles in staat om hun eigen reality show te krijgen. Wat deden ze dan onder andere? Nou, dat ga ik je zo meteen een beetje vertellen. En dan ga ik ook 3 tracks draaien uit die zinderende Zero's in de Kink Zero's Break.
1: Kink. Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op, zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
2: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
1: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen
5: we Oranje. Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
6: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
7: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
6: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
8: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
9: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
10: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
11: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
12: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort... zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht... bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
13: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts. De tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
14: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
15: ANWB en gaan.
16: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
17: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
18: Rook?
17: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
18: Nee, rook. Uit de meterkast.
16: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
17: Zo, koffie?
16: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
19: Klaar voor je vakantie? Cassie! Wat alleen vandaag? Reisaccessoires en gadgets. Tot 20% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.

0: Isabel Brinkman.
1: Tijd voor de Kink Zero's Break. In de Zero's namen reality-series echt een vogelvlucht. En met name dan de series over, tussen aanhalingstekens, gewone mensen. En er was een familie in Amerika in 2009. En die hadden zoiets van, nou, dat zou wel fijn zijn, zo'n reality-serie. Instant fame, lekker veel geld, niet te hard hoeven werken. Alleen, we zijn niet zo bijzonder, dus wat moeten we nou? Nou, daar hadden ze een hele creatieve oplossing voor. Ze maakten een zelfgemaakte heliumballon, een hele grote, in de vorm van een vliegende schotel. En daar hing een heel klein mandje onder. En op een gegeven moment belden zij de politie. En toen zeiden zij, onze 6-jarige zoon Falcon, die is in die ballon gaan zitten en die wordt nu weggedragen in die ballon. Nou, paniek natuurlijk. Het werd ook uitgezonden op televisie. Dus miljoenen televisiekijkers die volgden urenlang die bloedstollende achtervolging door de luchtmacht en de politie. Maar toen die ballon landde, bleek het mandje gewoon helemaal leeg te zijn. Nou, kort daarna dook dat jongetje springlevend op. En wat bleek, hij had zich al die tijd heel stiekem verstopt op de zolder van zijn ouderlijk huis. Nou, eerst werd er gedacht dat het gewoon een kinderlijke grap was, maar uiteindelijk bleek het allemaal in scène gezet te zijn door de ouders om dus media-aandacht te genereren voor een toekomstige reality-serie. Maar ja, ze werden gepakt, dus die is er nooit gekomen. Gek voorbeeldje dus van wat mensen allemaal deden in de Zero's om een reality-serie te krijgen. Hoe zat het met de muziek in de Zero's? Nou, heel erg goed gelukkig. Daarom ook een korte terugblik. Zometeen ga ik voor je draaien uit 2006, Primal Scream met Country Girl. Ook uit 2006, een nummer wat mij heel erg nauw aan het hart ligt, van A Balladeer, Swim With Sam. Heel mooi om weer te horen. En de aftrap die begint ook aan het begin van de Zero's in 2000 met Californication van de Red Hot Chili Peppers. Veel plezier in de Zero's.
0: Kink, Zero's Break.

Country Girl van Primal Scream. Afsluiter van de King Zero's Break van vandaag. Terug naar 2026. Ik neem je even alvast mee naar 7 juli. Naar het Zuiderpark in Den Haag. Dan treedt deze dame daarop. Alanis Morissette.

0: Zometeen draai ik nog gezellig een uurtje met je door hier op Kink. Onder andere met de allernieuwste van Weezer, We Might As Well Be Strangers. Maar ook mannen die al een tijdje meedraaien, maar afgelopen weekend bewezen dat ze nog steeds helemaal goed en goed bij stem zijn. The Cure en ook Wet Leg met Mange Toe komt eraan.
1: Kink. Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want BelSimpel bestaat 20 jaar. Kies de iPhone 17 Pro met Super Unlimited Plus van KPN voor supersnel internet binnen en buiten de EU. Zo BelSimpel kan het zijn.
1: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
6: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
7: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
8: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
9: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
10: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
11: Brussel-Zuid.
10: Hé, nu al?
9: Ja, reis razendsnel naar België. Zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
12: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
13: Deze zomer pakken ze hier niet. Nu bij Kruidvat alles van Roxasect ongediertebestrijding 15% korting. Zeg maar dag tegen die mieren, zilvervisjes, muggen en fruitvliegjes. Ha.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
16: Hola, ¿dónde está mi casa?
15: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
16: Paella, paella.
15: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
16: Buenas noches.
15: Dus retteketet. En vamos naar Beterbed.
1: 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
17: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. De rechter heeft het voorarrest verlengd van een man die plan had om asielzoekers te vermoorden. De zaak gaat na de zomer verder. Hij zou een statement willen maken na de dood van de 17-jarige Lisa, die vermoord zou zijn door een asielzoeker. Hij had haar onder een wit laken zien liggen omdat hij in de buurt werkte. FNV-voorzitter Hans Spekman gaat

0: Ze liggen vanaf morgen tot en met vrijdag stil om de gezondheid van de schippers. Dat zijn vooral ouderen en dus kwetsbare vrijwilligers. Het gaat om 10 pontjes over de Waal, Maas, Linge, Nederrijn en Lek. Dan het weer van Weer Online. Flinke zonnige periode, maar ook wolkenvelden. Maximaal van 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Het wordt deze week nog warmer, met op vrijdag tot wel 38 graden.
1: Kink. Alternative Rock Radio. Isabel Brinkman.
2: Allesomvattende kracht van liefde. Tonight, tonight, the smashing...

Vanaf maandag 6 juli tot en met 17 juli, dan hoor je hem weer hier op Kink. De Kink Album Top 1000. De beste albums ooit gemaakt. Ja, volgens wie dan? Nou, volgens jou, als je tenminste stemt. Je kan vanaf nu stemmen. Ga even naar de site kink.nl/stem. En vul het in. Oude albums, nieuwe albums, het kan allemaal. We hebben al een paar suggesties voor je gedaan, zodat je kan, een beetje het overzicht kan krijgen. Maar nieuwe suggesties, daar staan we ook absoluut voor open. Dus ik zou zeggen, ga even naar de Kink-site. Scroll er even doorheen, denk er even goed over na. En stem, wat zijn de beste 1000 albums aller tijden? Nou, misschien dat het album van The Cure er wel tussen zit. Of het album van Wedlack. Je hoort ze in ieder geval allebei hier op Kink.

eyes. Hopeless into falls to the floor.

0: Het zijn twee staten in Amerika. Het is een Indiaans volk. Het is een vliegtuig. Het kan een voornaam zijn. Maar ik heb het over die van de Stereophonics. Dakota onderweg en ook Big Dog van The Last Dinner Party en R.E.M.
1: Albums die je opnieuw opzet zodra ze klaar zijn. Albums die in je kast, hoofd en leven horen. Kink zet ze op een rij in de Kink Album Top 1000. Van maandag 6 tot en met vrijdag 17 juli... hoor je de 1000 beste albums ooit gemaakt. Stem nu op jouw favorieten via kink.nl.
2: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
4: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
5: Samen kijken we uit naar dat ene moment. Waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk. Samen delen we
6: Oranje. Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
7: De beste plek voor jou, NVM.
8: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
9: Eén man. 30 boeken. 1 kast. En 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Jan in met zijn boekenstalletje waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
10: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
11: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.

een opwachting maakte in de jaren 90, was ik niet heel erg enthousiast. Ik vond het wel geinig wat ze deden, maar ik had niet zoiets van, nou, dit is het nieuwe wereldwonder op het gebied van muziek. Op een gegeven moment moest ik eind jaren 90 naar Amerika om daar een interview met ze te doen. Dat interview was, vond ik ook niet zo leuk. Ik vond het hele flauwe jongens, als ik heel eerlijk mag zijn. Alleen, ik mocht ook de show kijken. Die was aan het water, ergens bij New York. En eerlijk is eerlijk, toen ging ik om. Toen zag ik ineens waarom dat ze wel zo populair waren. Man, man, man, wat een energie. En ze gaven echt een geweldige rockshow. Dus geen kwaad woord meer over Blink.

0: Het was me wederom een genoegen. Ik hoop dat jij het ook leuk vindt en dat je me morgen weer opzoekt hier bij Kink. Vanaf 12 uur ben ik er. Ik hoop jij dan ook. Veel plezier bij Stefan zometeen. En in de tussentijd, doe niks wat ik ook niet zou doen. Bye bye.
1: Kink. Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
2: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Alle alcoholvrije bieren 1 plus 1 gratis. En heerlijk knapperige Jumbo chips voor maar 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is Dia van Jumbo.
1: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
3: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Nu mega mooi Oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe, 2 plus 2 gratis. Dat wordt aanvallen. Vind nog meer mega mooie Oranje deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
5: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen
6: we Oranje. Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
7: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
6: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
8: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
9: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
10: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
11: Hola, ¿dónde está mi casa?
10: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
11: Paella, paella.
10: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
11: Buenas noches.
10: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
12: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
13: Oh, wat een goal!
14: Goal? Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
15: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
16: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. In de Kamer zijn er zorgen over slechte schoolgebouwen waar het nu niet meer uit te houden is. D66 wil zelfs een hitteplan voor scholen. Scholieren presteren minder als het warm is, of ouders worden opgezadeld met kinderen die naar huis worden gestuurd. Staatssecretaris Thiele zegt weinig te kunnen doen. Het is aan de schoolbesturen. Wie last heeft van zijn luchtwegen moet morgen en donderdag extra opletten. Door het warme weer kan er smog ontstaan, waarschuwt het RIVM. Vooral in het midden en zuiden van het land gaat de luchtkwaliteit achteruit. Mensen met bijvoorbeeld astma wordt geadviseerd om in de namiddag en avond rustig aan te doen. Komend weekend rijden er 's nachts geen treinen van en naar Amsterdam Centraal Station. En overdag gaan er minder treinen. Het heeft te maken met werkzaamheden door ProRail dat nieuwe kabels gaat leggen. Het werk aan het spoor begint zaterdag. Om mensen toch nog naar hun plek te krijgen, zetten NS-bussen in, onder meer naar Schiphol. De Formule 1-teams krijgen vanaf volgend jaar een extra testdag. Die is nodig omdat er nieuwe motorregels komen en teams meer tijd nodig hebben om de aangepaste motoren uit te proberen. Een van de nieuwe regels is dat de gewone motor weer een grote rol gaat spelen en de auto minder afhankelijk wordt van de accu. En dan nu het weer van Weer Online. Flinke zonnige periode, maar ook wolkenvelden. Maxima van 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Het wordt deze week nog warmer met op vrijdag tot wel 38 graden.
15: Kink, Alternative Rock Radio, Stefan Koren.
17: Hoofd koel houden dus. Goedemiddag, zo met de nieuwe Blondie naar Linkin Park.

0: dan zijn ze hier. Vanavond zijn ze in de Kink Live Bunker voor een heerlijke live sessie. En Wodan Boys kennende zijn ze er ook om voor hier en daar een beetje chaos te zorgen. Want dat kunnen ze vanavond vanaf uurtje of 6. Blindside, dat hoorde je op Kink. Stefan hier.
1: De Kink Middagshow. De vliegenmapper van je dag.
0: We doen het rustig aan vandaag. Het is heet zat. Dus genoeg drinken en de muziek gewoon zijn werk laten doen. Queens of the Stone Age hoor je na Blur. And There's No Other Way.

0: Something in the way. Nirvana hoorde je op Kink. Het is bijna 4:30.
1: Korenslag.
0: Even uitpuffen, hè? Even uitpuffen. De warmte eist zijn tol op iedereen. Op mij ook, merk ik. Gewoon vandaag een beetje... En het wordt nog warmer deze week. Dus laten we vooral genoeg rust nemen vandaag. Even ontspannen. Even een kort spelletje doen tussendoor. Zodat we de hitte ook doorstaan met z'n allen. Dat korte spelletje wat we doen, dat doen we elke maandag tot en met donderdag. Dat heet Korenslag. Ik ga je laten horen wat het koor vandaag heeft gezongen. Aan jou de vraag of je herkent wat de titel en artiest zijn. Het origineel hoor je zo meteen. Maar weet je dus wat dit is?
1: Zingt?
0: Volgens mij is die te doen, maar weet je, een titel en artiest, geef het door via de Kink-app. Een goed antwoord levert je punten op in het Korenslagklassement. En het origineel hoor je dus zo meteen, net als Villanelle en ook Florence en de Machine.
2: Kink. Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Meer zon, meer korting bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Nivea, zoals Nivea Sun zonbescherming. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ga meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
4: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo voor maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar 2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
4: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
8: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
9: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
10: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
11: Liefies! Wat doen jullie aan zaterdag?
12: Ik heb letterlijk niks.
13: Het gaat de hele dag regenen, hè?
14: Nee, ik heb geen regenjas.
13: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
15: Serieus, tv's in de badkamer en de keuken, overal speakers en een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
12: Sorry, het is WK.
16: Scoor nu een Miele M1 parket flex stofzuiger met zak voor €288. Mediamarkt.

Tricia heeft herkend wat het koor vandaag zingt. Het goede antwoord was Green Day en Basket Case.

Over 2 weken, wanneer de zon hopelijk weer iets koeler is, maar nog wel schijnt, dan komt ze weer naar Nederland. Ze staat dan op Down the Rabbit Hole, Florence and the Machine, Shake It Out. Mocht je daar niet bij kunnen zijn, later dit jaar in augustus uit mijn hoofd, staat ze ook nog op Pukkelpop in België. Ook een heel leuk festival. Je hoorde er op Kink.

Het is bijna 4 uur zometeen in het ANP-nieuws. En aankomend weekend zijn er best wel weer een aantal festivals. En daar komen enorme fans op af. Als in ventilatoren. Fans. Snap je? Nee, er worden maatregelen genomen tegen de hitte. Waar je op kan voorbereiden als je naar een festival gaat komend weekend. Dat hoor je zometeen in het ANP-nieuws. Daarna Foo Fighters.

0: Hè? Het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Kink. Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
6: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
7: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
8: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
9: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
10: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
11: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
12: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Shop nu op Amazon.nl.
13: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
14: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
15: Mega acties voor een mega lach bij Trekpleister. Nu Oral-B opzetborstels 2, 4, 6 en 8 pak. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
17: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op ZBever Bijts. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
18: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
19: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Het OM wil dat een conciërge van een basisschool die aan kinderen zat en kinderporno had, 7 jaar de cel ingaat en ook nog TBS krijgt. De man zou aan 2 kinderen hebben gezeten en zeker 18 kinderen stiekem hebben gefilmd. Jaren geleden waren er al klachten van ouders over de man, maar die werden nooit serieus genomen. Waterschappen nemen deze dagen extra maatregelen vanwege de hitte. Zo zorgen ze op plekken voor extra zoet water, omdat sloten anders te zout kunnen worden. Ook controleren ze dijken vaker, omdat die door de droogte kunnen uitdrogen en beschadigen. In Brabant mogen boeren even geen water uit de sloten en beken halen. Festivals die voor komend weekend gepland staan, gaan iets doen tegen de hitte. Bij Defcon 1 in Biddinghuizen krijgen bezoekers gratis water en extra schaduwplekken. Ook komen bij podia ventilatoren te staan. Bij Constat Sea op de Brouwersdam liggen watersponsen klaar voor de festivalgangers. En vanwege de verwachte hitte gaat Burgers Zoo in Arnhem deze week 1,5 uur eerder open. Bezoekers kunnen daardoor al in de koelere ochtenduren naar de dierentuin. Ook de dieren krijgen extra verkoeling. Zo krijgen de olifanten vaker een douche en is er een modderbad voor de neushoorns. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn flink zonnige perioden, maar ook wolkenvelden, met een maxima van 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Het wordt deze week nog warmer, met op vrijdag zelfs 38 graden.
20: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat al 285 kilometer file. De meeste files leveren tussen de 5 en 10 minuten vertraging op. Dit zijn de grootste uitzonderingen. De A4 naar Amsterdam tussen de knooppunten Ketelplein en Prins Klausplein 20 minuten extra. A7 van Zaanstad naar Horen tussen Zaandam en Weidewormer doe je er een kwartier langer over. staat 4 kilometer door een ongeluk met een paar personenwagens. De linkerrijstrook is dicht. Dan de A12 Utrecht-Arnhem tussen Maarn en Veenendaal-West. 8 kilometer en 40 minuten vertraging. Er liggen daar stukken vrachtwagenband op de weg. 2 rijstroken zijn afgesloten. A20 naar Hoek van Holland tussen Rotterdam-Prins Alexander en Delfshaven. 35 minuten extra over 7 kilometer. Hier zijn ook 2 rijstroken dicht. En dat komt dan door een ongeluk. De A27 Breda richting Gorinchem. Tussen Nieuwendijk en Gorinchem een kwartier extra. En dat komt door de werkzaamheden op de A27. Die is de komende weken dicht tussen Gorinchem en Everdingen.
18: Kink. Alternative Rock Radio. Stefan de Koren.
0: Zometeen hoor je Foo Fighters na Depeche Mode. Enjoy the silence.

0: Afgelopen weekend op Pinkpop. Volgens mij helemaal niks van het nieuwe album gespeeld. In elk geval deze niet. Foo Fighters, A Window, hoor je op Kink. Verder wel een te gekke show, hoor. Zometeen hoor je ook Eels, zometeen ook Bruce Springsteen eerst.
1: In een klaslokaal, ergens in de toekomst.
2: Jongens, de les is begonnen. Oké, okay, wie weet wat er in 2026 op deze datum gebeurde?
0: Deze datum, 23 juni, een datum die herinnerd zal worden vanwege het woord superhittegolf. Dat duikt vandaag overal ineens op. Misschien heb je dat ook wel ergens gelezen. Het zou namelijk voor het eerst kunnen dat

0: Nederland een landelijke superhittegolf krijgt. En dan vraag je je misschien af, wat is dat dan? Nou, een superhittegolf, dat is een hittegolf, maar dan warm. Ja, ik weet hoe dat klinkt. Het is een beetje alsof je net je avondeten uit de pan schept. Hè, van het vuur haalt en uit de pan schept om vervolgens het bord eten nog extra op te warmen in de magnetron. En het resultaat, alles is klam, plakkerig en goor. Dat is een beetje de vergelijking die je moet hebben. Verder gaat het vandaag veel over Libanon. Daar lijkt het geweld van de laatste maanden iets af te nemen. Maar de Israëlische president Netanyahu heeft al wel gezegd dat hij zijn leger in het zuiden van Libanon wil houden. En dit is zo ontzettend grappig. Er gaat een video viraal van een huwelijksaanzoek. Van een koppel uit Uruguay. Die waren samen naar het WK voetbal. Want Uruguay, voetbalgek land. En zij waren naar de wedstrijd Uruguay tegen Kaapverdië. Kaapverdië, minder voetbalgek land. Dus Uruguay moest dat eigenlijk winnen. En tijdens die wedstrijd had die man bedacht, ik ga haar ten huwelijk vragen. En hij gaat op zijn knie. Hij vraagt haar ten huwelijk. Je ziet haar reactie van, oh ja, ja, ik wil met je trouwen. En op dat moment wordt de ring omgeschoven. En terwijl de ring wordt omgeschoven, scoort Kaapverdië de 2-2, de tegenstander. En je ziet dat koppel elkaar ook echt aankijken met zo'n blik van, ja, dit is wel teleurstellend. En je ziet vooral haar kijken met, ik hoop niet dat dit een teken is dat hij af en toe ook in het verkeerde doel scoort. Zeg maar dat.
1: De middagjoke. De middagjoke van Kink. Stefan Kooren.
0: Maar goed, hopelijk veel gelukkige jaren in de toekomst. Met wat weinig superhittegolven, hoop ik. Zometeen Bruce Springsteen. Eerst Eels met Mr. E.

in the Dark, Bruce Springsteen. Het is Kink op deze warme dinsdag. En op zo'n warme dinsdag als vandaag. Ja, tip van mijn kant. Zorg ervoor dat je een collega als Jim Voorwald hebt, die je vanavond weer hoort met de avondshow. Ik kom hier gewoon ijs brengen. Heerlijk. En als je die collega niet hebt, zorg er zelf gewoon voor dat je een bak ijs voor je neus hebt. Of een glas water of iets wat lekker cool is. Zorg ik voor Bush zometeen na Fontaine's DC. Dit is Favorite.

0: Dit is Kink. Glycerine Bush. Zometeen stuur ik je naar de maan. En naar raketten. Of in elk geval, ik vertel je hoe je daar komt. Doe ik over een minuutje of 10. Direct naar deze. De Black Keys en ook Iggy Pop zometeen.
1: Kink. In 1977 ving de aarde een mysterieus signaal op uit de ruimte. De Wow Signal. Nu, bijna 40 jaar later, pikken wetenschappers opnieuw een duidelijk signaal op. Muse is terug. Op 26 juni verschijnt het nieuwe album van Muse, The Wow Signal. Jij kunt het als Kink-luisteraar als eerste ter wereld horen bij de exclusieve Kink-luistersessie in Space Expo Noordwijk. En als dat nog niet wauw genoeg is voor je, we laten het je ook graag live horen op 29 november bij Kink Presents Muse in de Ziggo Dome. It's got to be... Deze week tickets voor de Muse luistersessie en Muse in de Ziggo Dome. Kink en Muse. Wauw, wat een combinatie. Kink Alternative Rock Radio.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Kink. Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1+1 gratis! 1+1

0: Citroën en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Art saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arts van McDonald's. I'm loving it.
1: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
5: Lenny Gravis, Volbeat, Moby, ZZ Top, Anouk, Counting Crows en nog veel meer topartiesten staan van 10 tot en met 12 juli op het gezelligste festival van Nederland, Bospop in Weert. Mis het niet. Koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
6: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
7: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamka's. 2 voor €4. Alle alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. En nu €5 korting op je boodschappen bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen. Dat is de ja van Jumbo.
8: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
9: Half 5. Kink. ANP Headlines.
10: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. De NS gaat met minder treinen rijden de komende dagen vanwege de hitte. Zo kunnen ze eventuele storingen beter opvangen. Reizigers krijgen het advies voldoende water mee te nemen en voor vertrek de reisplannen te checken. Tegen een conciërge van een basisschool in Zoetermeer die aan kinderen zou hebben gezeten is 7 jaar cel plus TBS geëist. Ook wordt hij ervan verdacht kinderen in het geheim te hebben gefilmd. En verschillende bedrijven proberen met de warmte goed voor hun personeel te zorgen. Zo mogen de bezorgers van PostNL hun werk spreiden over de koelere uren van de dag. Albert Heijn biedt hun bezorgers een verkoelend ijsje aan. En dan nu het weer van Weer Online. Het is flink zonnig met temperaturen rond de 30 graden. De rest van de week nog warmer met vrijdag 38 graden.
11: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat net geen 400 kilometer file. Op de A2 Den Bosch-Utrecht heb je een half uur vertraging tussen knooppunt Hintham en Zaltbommel. Linker rijstrook is daar dicht. A2 van Amsterdam naar Utrecht bij Maarsen. 2 rijstroken dicht door een ongeluk. Kost je 20 minuten extra. Ook 20 minuten vertraging op de A4 naar Amsterdam voor het knooppunt Prins Klausplein. Hier is de rechter rijstrook dicht door een vrachtwagen met pech. A12 naar Den Haag voor datzelfde knooppunt Prins Klausplein. Bijna een half uur vertraging door een ongeluk. De linker rijstrook is dicht. En de A13 naar Den Haag bij Delft, 20 minuten extra. Ook hier is de linkerrijstrook dicht door een ongeluk.
12: Kink.

0: Bird, You Got To Lose op Kink. Het zal inmiddels een jaartje of 20 geleden zijn, denk ik. Ik zat op de basisschool, dat weet ik nog, met een partijtje zal het zijn geweest, dat we naar Space Expo gingen in Noordwijk. En wat ik nog heel goed weet, is dat er een ruimte was waarin de maanlanding was nagemaakt. Met poppen van astronauten die dan uit een raket stapten en dan het maanoppervlak waar je dan overheen kon lopen. Alsof je zelf eventjes in de ruimte was. En die plek, die wordt morgen nog magischer. Want morgen klinkt daar de wow-signal.
1: Deze week op Kink.
0: Het nieuwe album van Muse, vernoemd naar het ruimtefenomeen The Wow Signal, wat in de jaren 70 werd geregistreerd. Een geluidje uit de ruimte. En jij kan daar staan om als eerste ter wereld dat nieuwe album van Muse te horen. In een volledig passende omgeving. Kink zorgt er namelijk voor dat je deze week op de gastenlijst komt. Als je de prijzigheid weet te vangen, zodra je iets hoort mekkeren, dan app je dat. Dan maak je kans om bij die luistersessie te zijn. En dan kun je dan ook nog meteen 2 tickets voor die show van Muse op 29 november in de Ziggo Dome ophalen. Dus 2 voor de prijs van 1. Als je de geit hoort, laat het dan weten. Ik denk dat hij nog voor 5 uur voorbij komt, dus blijf scherp. Zometeen Johan naar Paramore en Still Into You.

Everybody knows Johan op Kink. Er zijn mensen, muzikanten meestal, die kunnen geluiden uit een gitaar halen, dat hou je niet voor mogelijk. Afgelopen weekend stond Tom Morello, gitarist van onder andere Rage Against the Machine, nog op Pinkpop. Die haalt geluiden uit zo'n gitaar, dat hou je niet voor mogelijk. En datzelfde geldt ook voor Jack White. En die heeft een nieuwe track waarin hij dat ook weer doet. Je hoort hem zo meteen na White Line.

0: nieuwe van Jack White, Dollar Bill hoor je.
1: ANP Spoiler Alert.
0: Het is opletten als je morgen met de trein gaat. En het is ook opletten als je nog een pakketje wil bestellen. En het is eigenlijk gewoon opletten morgen. Daar komt het om neer. Heeft allemaal te maken met het weer. Je hoort zometeen in het ANP-nieuws waar je allemaal precies op moet gaan letten. En zometeen ook Tame Impala.

0: Red als Placebo.
1: Fans van Zonnig Zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
2: Dat gaan we vieren.
1: Zo goedkoop, daar word je fan van.
3: Dat gaan we vieren.
1: Aldi.
4: Oh, ja, ja. Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
5: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Met alleen deze week een 50-plus mobiel sim-only. Het eerste jaar voor maar 1 euro per maand. Zo BelSimpel kan het zijn.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekuit, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
2: Dat gaan we vieren.
1: Dus nu naar

0: getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
2: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
3: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
4: Brussel-Zuid.
3: Hé, nu al?
2: Ja, reis razendsnel naar België. Zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity direct op nsinternational.nl.
5: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
6: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
7: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby-tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
9: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
10: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
11: Rook?
10: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
11: Nee, rook. Uit de meterkast.
9: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
10: Zo, koffie?
9: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
12: 5:00. Kink. ANP Nieuws.
13: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. De NS gaat vanaf morgen met minder treinen rijden vanwege de hitte. Bij hoge temperaturen kunnen onderdelen van treinen oververhit raken en voor storingen zorgen. Door minder treinen in te zetten hoopt de NS problemen beter op te vangen. Reizigers krijgen het advies voldoende water mee te nemen en de reisplanner te checken. Het OM eist tegen een conciërge van een basisschool in Zoetermeer 7 jaar plus TBS, omdat hij aan 2 meisjes zou hebben gezeten. Ook wordt hij ervan verdacht kinderen in het geheim te hebben gefilmd en had hij thuis een enorme hoeveelheid kinderporno. Ouders die aan de bel trokken over het gedrag van de man werden niet serieus genomen. Medewerkers van PostNL mogen hun bezorgtijden spreiden over de koelere momenten van de dag. Hiermee wil het bedrijf ervoor zorgen dat het veilig blijft voor het personeel. Ook andere bedrijven zetten een stapje extra. Zo krijgen bezorgers van Albert Heijn een ijsje en geeft Picnic hun mensen zonnebrand mee. Een drone de lucht insturen tijdens een WK-wedstrijd wordt niet gepikt in Amerika. In bijna 2 weken zijn al 300 drones in beslag genomen die rond stadions vlogen. Ook boven fan-evenementen mag niet worden gevlogen. Wie met een drone wordt betrapt, kan een boete krijgen tot €90.000. En dan nu het weer van Weer Online. De zon schijnt en vanavond blijft het zomers en warm. De komende nacht daalt de temperatuur naar 16 tot 20 graden. Morgen is het zeer zonnig met 31 tot 36 graden. En de rest van de week loopt dat alleen maar op.
14: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat net geen 430 kilometer file in het land. Met name in het westen en in het midden van het land is het druk. Maar ook in het zuiden moet je geduld hebben. Zoals op de A2 richting Utrecht tussen Vught en Kerkdriel doe jij 3 kwartier langer over door een ongeluk. De weg is hier wel weer vrij. De A4 naar Amsterdam tussen Delft en knooppunt Prins Klausplein een kwartier vertraging. En een klein stukje verderop tussen Leidschendam en Hoogmade een 30 minuten extra. Hier is de linkerreis ook dicht door een ongeluk. A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwendijk en Gorkum doe je er 20 minuten langer over door werkzaamheden.
15: Och, daar gaan we weer. Weer een typische dinsdagavondspits.
16: Hey, pst, die file is zo voorbij. Dankzij filosofie.
17: Als je jong bent, dan glip je stiekem het huis uit om naar een feestje te gaan. Maar als je dan ouder wordt, dan glip je stiekem een feestje uit om naar huis te gaan.
18: Filosofie, de oplossing voor elke file. Kink, Alternative Rock Radio. Stefan Koren.
17: Zometeen hoor je Tame Impala na Placebo en The Bitter End.

0: Een beetje op zoek, hè.
1: Joep, wat heb jij morgenavond te doen?
0: Ik heb morgenavond nog niks te doen.
1: Jij hebt morgenavond helemaal niks te doen. Heeft jouw vrouw morgenavond iets te doen?
0: Volgens mij ook niet.
1: Volgens jou ook niet, want jij appt namelijk dat jij supergraag morgen als eerste ter wereld dat nieuwe album van Muse zou willen horen samen met jouw vrouw.
0: Jazeker.
1: En dat jij het ook wel zou zien zitten om bijvoorbeeld 29 november in de Ziggo Dome bij Muse te staan met jouw vrouw.
0: Ja, super vet.
1: En je hebt de prijzigheid gehoord. Zeker. Joep, ik heb heel goed nieuws voor je. Jij hebt morgen wel wat te doen, want jij gaat als eerste ter wereld het nieuwe album horen. En jij gaat 29 november naar King Presents Muse in de Ziggo Dome.
0: Oh, super vet. Kijk, heel cool.

0: airco in de wachtkamer doet het, ja. Ja, dat is fijn om te horen. Mooi. In de spreekkamer staat hij ook aan, dus... ja hoor, stuur gerust iemand naar binnen. Ja, doe maar.
1: Kink. Traumaverwerking.
2: Sorry, ik moest heel even aan de frontdesk laten weten... dat er plek is voor een behandeling van een muzikaal trauma. Misschien wel jouw muzikale trauma trouwens. Je kent het wellicht wel, zo'n baalgevoel als je een concert hebt gemist. Dat blijft lang dooretteren. Echt jaren, soms decennia blijft dat dooretteren. Ik zal je een voorbeeld geven. Gisteren sprak ik medekinker Marieke. Zij was 4 maanden bevallen van haar eerste kind. Besloot toen samen met haar partner er weer eens op uit te gaan naar Best Kept Secret. En op dat festival wilde ze heel graag haar favoriete band Portishead zien. Alleen liep dat wat anders.
3: En toen ben ik dag 1, denk ik, om 8 uur weer opgehaald. omdat ik iets te hard ging. En echt kapot was. Eigenlijk nog aan het ontzwangeren. Maar dat
2: geef je op dat moment niet toe natuurlijk.
3: Nee.
2: En Marieke hoopt nog elk jaar vurig dat Portishead een keer terugkomt. Zodat ze niet te vroeg piekt en het wel kan zien. Maar zonder succes vooralsnog. Dus we hebben gisteren een gezonde dosis Portishead bij haar toegebracht. Dat deed haar veel goeds. En heb jij nou ook een concert gemist? Dan kan ik dat voor jou ook doen. Laat het vooral weten via de Kink-app. Dan kom ik je helpen na de Smiths en Panic.

Obituary, U2 op Kink. Nieuwsgierigheid is soms van levensbelang. We hebben allemaal wel eens zo'n geval dat je ergens langs loopt of ergens langs rijdt en denkt, goh, wat is daar nou weer aan de hand? Toch, dat ken je. En meestal denk je dan bij jezelf, nou, weet je wat, ik loop door, niet te veel aandacht aan besteden. Maar ga kijken. Als er veel mensen ergens staan, ga kijken. Altijd, tenzij je hoort dat er brand is. Dan moet je wegwezen. Als je niet gaat kijken, krijg je misschien de situatie waarin medekinker Moos zat. Wat haar overkwam, hoor je zo meteen naar Buffalo Tom.

0: albums die je opnieuw opzet zodra ze klaar zijn. Albums die in je kast, hoofd en leven horen. Kink zet ze op een rij in de Kink Album Top 1000. Van maandag 6 tot en met vrijdag 17 juli hoor je de 1000 beste albums ooit gemaakt. Stem nu op jouw favorieten via kink.nl. Kink.
1: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
2: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
1: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
5: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
6: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
7: De beste plek voor jou, NVM.
8: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
9: Ondersteuning bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw Avogel perimenopauze mentaal met safraan. Wat helpt bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens. Nu met 25% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende. Lees voor het kopen de verpakking. Renew.
10: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
11: Vind voor elk schoonmaakprobleem een oplossing bij Vibra. Nu, Dusty ontvetterspray, een fles van 1 liter voor maar 2,79. Of Dusty afwasmiddel, een fles van 600 milliliter voor maar 1,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
12: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Campina Lang Lekker Liter pakken? 2 plus 3 gratis. Alle

0: 6. Kink. ANP Headlines.
1: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Twee kinderen die gewond raakten toen ze tijdens een schooluitje werden aangereden in Zeeland, liggen nog in het ziekenhuis. Bij het ongeluk kwamen 4 mensen om het leven. Een jongen van 19 zit vast. Er rijden minder treinen vanaf morgen vanwege de hitte. De NS hoopt hiermee wat ruimte te laten voor het opvangen van storingen door de temperaturen. Morgenochtend rijdt er tot 8 uur helemaal niks door een staking. En wie in Amsterdam of Weesp woont en een stadspas heeft, mag de komende dagen gratis naar 6 Amsterdamse buitenzwembaden. Vorig jaar kon dat ook al. In een paar dagen kwamen duizenden mensen langs. En dan nu het weer van Weer Online. Het is flink zonnig met temperaturen rond de 30 graden. Vanavond komt het af naar 20 graden. En de rest van de week wordt het nog warmer met vrijdag 38 graden.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nu ruim 400 kilometer file. Op een aantal wegen loopt het goed vast. Zoals de A2 richting Utrecht bij Den Bosch. Tussen Sint-Michielsgestel en Waardenburg ben je een half uur langer onderweg. De A4 naar Amsterdam, daar loopt het vast ter hoogte van Den Haag. Tussen de Keteltunnel en Hoogmade heb je 3 kwartier vertraging. Het komt door een ongeluk, maar de weg is hier weer vrij. Bij Rotterdam op de A16 naar Breda, tussen Terbrechtseplein en Ridderkerk, 3 kwartier extra. Ook dat komt door een ongeluk. En een half uur langer onderweg ben je op de A27 Breda-Gorkum, tussen Nieuwendijk en Gorkum. Kink.

0: uit Veen, Buffalo Tom. Dit is Kink. Ik vroeg je net of je wel eens een concert gemist hebt. Want dat gevoel wat dan blijft hangen, dat kunnen we oplossen.
1: Kink, kink, traumaverwerking.
0: Maar dan moet je jezelf eerst even voorstellen. Vertel, wie ben je?
2: Ik ben Moos.
3: Hallo, Moos.
2: Hallo.
0: 1988, dat was het jaar.
2: Ja.
0: Jij was naar de bioscoop geweest, hè?
2: Naar de film Sign of the Times, die op dat moment in de oude Babylon bioscoop draaide. Uh-huh. Met mijn toenmalige vriend. En we hadden ook al de tickets voor het concert. Want ik zou voor het eerst naar Prince gaan,
0: ja,
2: in de Kuip. We hadden fantastische plekken, maar dat komt later in het verhaal.
0: Ja, want jullie waren naar de bioscoop geweest dus, in ja, Den Haag.
2: Twee dagen voor het concert, of de dag voor het concert, dat wij naar de Kuip zouden gaan. En vervolgens reden wij na de film met tram 2 langs het paard. En mm-hmm, hadden we zoiets van, goh, wat is het druk bij het paard.
0: Wat zal er staan vanavond?
2: En toen dachten we van, nou weet je, het zal wel, weet ik veel, een drukke discoavond zijn,
0: ja,
2: of zo.
0: Ja, precies.
2: Totdat je dan de volgende dag leest en hoort in de pers dat je grote held in het paard heeft gestaan.
0: Die drukte, dus ja, dat was vanwege Prince die daar stond.
2: Ja, dus ik hoorde later ook wel van mensen, ja, ik was erbij. Nou,
0: ja,
2: daar kon 200 man binnen, dus ik weet niet hoeveel mensen erbij waren.
0: En dus altijd bij dat soort shows zijn er altijd het dubbele aantal mensen minimaal.
2: Ja, precies. Dus het is een tragisch, maar ook een legendarisch verhaal.
0: Exact. Ja, ik denk dat je af en toe nog wel eens denkt, hadden we daar maar gewoon die tram uitgestapt en even gaan kijken. Misschien pasten we er nog bij. Dat is niet gelukt. Je hebt gelukkig Prince wel live gezien. En ik ga Prince nu ook voor je draaien.
2: Dat is fantastisch. Dankjewel.
1: Kink. Traumaverwerking.

Speciaal voor Moos. Die echt, echt op een haar na de kans had om Prince in het paard te zien op zo'n hele kleine venue waar Prince wel eens vaker stond. Alleen, ja, ze stapte de tram niet uit. Ze zag wel dat het druk was bij het paard. Maar ze bleef in de tram zitten, want ze was onderweg naar huis. Gelukkig zag ze een paar dagen later Prince alsnog in de Kuip. En nu speciaal voor haar When Doves Cry op de radio. Heb jij ook zo'n verhaal? Geef het door via de Kink app. Zometeen de nieuwe van Florence Road. Eerst Kings of Leon. Dit is Radioactive op Kink.

0: Pennywise. En Broim, heet Jim.
1: Hallo Stefan.
0: Mag ik jou nog bedanken voor het ijsje van vanmiddag?
1: Dat mag. Ja, dat mag
0: bij
1: zeker,
0: deze,
1: ja.
0: Bedankt voor het ijsje van vanmiddag. Dat was echt... Maar ik heb het ook gezegd net op zender. Als je een collega zoekt zoals Jim Voorwald op dagen als deze... dan komt het helemaal goed. Die gewoon halverwege de dag zegt, hier heb je een ijsje.
1: Ja, nou ja, weet je, het is de hele week eigenlijk.
0: Het is bloedverziekend heet. Dus waarschijnlijk gaat
1: typisch ijsjesdag.
0: Morgen ga ik ijs halen, overmorgen gaat... Michiel is er niet natuurlijk.
1: Nee, Michiel is er niet. Nee. Ga ik wel weer ijs halen.
0: Ga jij wel, dan gaan we omgekeurd. Ja. Kingster. We sturen Isabel of Erik.
1: Kan ook nog. Ja joh, waarom niet?
0: Jim Voorwald.
1: Hallo.
0: Laten we eerst even hebben over wat hier vanavond gaat gebeuren.
1: Oude gekhuis.
0: Hebben wij een verzekering op de live bunker of mag die kapot?
1: Dat weet ik niet hoe dat zit met de verzekeringen. Daar heb ik eigenlijk niet naar gekeken. Dat is misschien niet heel verstandig.
0: Maar ze
1: hebben ons tuinhoekje op Pinkpop hebben ze ook heel gehouden.
0: Dat is waar.
1: Oh wel, maar, ze hebben hun best gedaan.
0: Ze hebben het best gedaan, ja. Vanavond namelijk live op Kink, de Wodan Boys. En dat wordt sowieso een vette live set. Mm-hmm. Dat wordt waarschijnlijk chaotisch hier ook zo meteen in de studio.
1: Ja.
0: Ik heb er heel veel zin in.
1: dat wordt genieten, joh, hoor. Leuk, wordt echt te gek. Ja.
0: Maar voordat het zover is, gaan we eerst even jouw muzikale kennis testen. Dat doen we met Kingster, waarbij de vraag is welk liedje is ouder. Je hoorde net Pennywise met Broim. Jij begint zo meteen met deze. Kingster, welke track is ouder? Nou zou jij Oasis op zich als groot fan natuurlijk meteen uit je hoofd moeten weten.
1: 94. Ja, Definitely Maybe, eerste album.
0: Dat is helemaal goed. Maar ja, Broim, hè?
1: Ja, dat vind ik lastig. Want die associeer ik met de Zero's zelf. Mm-hmm. Maar ik denk dat dat een zo'n Enema of the State gevalletje is. Enema of the State is van Blink 182. Maar is het... Ik probeer nu heel erg jouw blik te lezen. En ik denk, wat kan ik daar uithalen? Ik weet niet of dat werkt. Werkt dat bij de Quizmaster, zeg maar, een beetje gezicht lezen?
0: je hebt natuurlijk wel ijs gekocht.
1: Ja, dat is waar.
0: Je hebt me al omgekocht.
1: Ja.
0: Ik zou nog iets lager gaan zitten misschien.
1: Lager gaan zitten?
0: Ja.
1: Dan is Broim ouder.
0: Ja, dat is goed. Ja.
1: Echt waar?
0: Ja, 1991.
1: Oh, echt?
0: Ja.
1: Oh, zo. Die associatie heb ik totaal niet met 91. Wel interessant, wel leuk. En een goede plaat natuurlijk ook.
0: Bij deze 1991, nooit meer vergeten.
1: Nooit meer vergeten. Dat doe ik dan inderdaad ook echt nooit meer.
0: Zometeen Jim Voorwald met live de Wodan Boys. En ik spreek je morgen weer.
2: Plopperdeplopperdeplop. Wat ben ik blij dat hij vertrokken is. Ik heb barstende hoofdpijn.
3: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
4: Kink. Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
5: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Lekker lezen op vakantie. Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
8: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
9: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
10: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
11: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
12: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
13: Laat die wasmachine maar draaien hoor. Nu Lenoir vloeibaar wasmiddel. Pots, wasverzachter en geurbooster. 3 voor maar €15. Wasmand in de hand. En op naar...
14: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
16: Hola, ¿dónde está mi casa?
15: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
16: Paella, paella.
15: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
16: Buenas noches.
15: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
17: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
18: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. 2 van de 3 kinderen die zwaar gewond raakten toen ze tijdens een schooluitje werden aangereden in Zeeland, liggen nog in het ziekenhuis. Eentje is weer thuis. Bij het ongeluk in Vogelwaarde kwamen 4 mensen om het leven. Een jongen van 19 zit vast. Hij zou roekeloos hebben gereden en het ongeluk hebben veroorzaakt. Een man die betrokken zou zijn geweest bij een massaslachting in Rwanda staat terecht in Den Haag en het OM heeft levenslang tegen hem geëist. Justitie denkt dat hij iets te maken heeft met de moord op 3000 Tutsi's begin jaren 90 in een stadion. Later vluchtte hij naar ons land. De man zegt niets met de slachting te maken te hebben. De NS raadt reizigers de komende dagen aan om goed de reisplanner te checken. Er gaan namelijk door de warmte minder treinen rijden. Daardoor houdt de NS voldoende ruimte om eventuele storingen op te vangen. Morgenochtend rijden er helemaal geen treinen tot 8 uur. Dan wordt er gestaakt door het personeel van NS. En een verkoelend cadeau voor iedereen in Amsterdam of Weesp met een stadspas. Daarmee kun je de komende dagen gratis naar 6 Amsterdamse buitenzwembaden. Vorig jaar kon dat ook al. In een paar dagen kwamen duizenden mensen langs. Iedereen in Amsterdam of Weesp met een laag inkomen krijgt zo'n stadspas. En dan nu het weer van Weer Online. De zon schijnt en vanavond blijft het zomers en warm. Komende nacht daalt de temperatuur naar 16 tot 20 graden. Morgen is het zeer zonnig met 31 tot 36 graden. En de rest van de week loopt dat verder op.
17: Kink. Alternative Rock Radio. Jim Voorwal.
1: Deze dinsdagavond met een turbo boost beginnen. Dat doen we door in te voegen op de Kink Spitstrook. Van welke plaat krijg jij extra energie? Welke track geeft jou een turbo boost? Nou, laat me dat weten via de Kink App. Hoor je hem zometeen na Oasis en Live Forever.

extra gas, voor een turboboost, voor een versnellingje omhoog. Het enige wat ik van jou nodig heb, dat is wat muzikale benzine. Oftewel een plaat waar jij extra veel energie van krijgt. Of gewoonweg positieve vibes. Dat kan ook. Kan zijn dat je het een beetje rustig aan wil doen deze dagen. Snap ik helemaal.

0: Gert-Jan is er, hallo. En Victor, hallo. Leuk, gezellig op de spits ook. En Alice is er ook. Hallo Alice, nogmaals, ik zwaar ook even naar jou. Hi! Zij zegt via de Kinkap, doe van mij maar een plaat van waar je moet zijn met dit weer. De Beaches. Vind ik een hele leuke.
1: Kink Spitsstrook.

Je kan er geen genoeg van hebben, maar als je er wel heel veel van hebt, dan kan het je ook helemaal gek maken. Ik heb het over Money van Pink Floyd op Kink Alternative Rock Radio. Niet dat ik ooit echt in de situatie ben geweest dat ik heel veel geld heb. Ik bedoel, mijn naam is niet Bezos, weet je wel. Of, hoe heet die gast van de FIFA? Ook een kale kop trouwens. Zit daar misschien iets? Misschien moet ik mijn kop gewoon kaal scheren. Anyway, maar ik heb wel elke maand dat als mijn salaris dan binnen is, dan denk ik al zo. Dat gaan we even lekker uitgeven. En dan ga ik daar toch iets te hard in. En dan denk ik altijd aan het einde van de maand van, dat had ik misschien toch even niet moeten doen. Nou goed, we kunnen er zoveel leuke dingen mee doen. Money dus van Pink Floyd. Hallo, welkom bij de avondshow van Kink. Ik vind het te gek dat je deze dinsdagavond kiest voor jouw alternative rock radio. Voor Kink dus. En als je van een feestje houdt, dan ben je bij deze bij het juiste adres. Want het wordt een gekkenhuis hier. Op dit moment zijn ze aan het opbouwen in de Kink Live Bunker. De gasten van Vodan Boys. Ze hebben afgelopen weekend Pinkpop op meer manieren dan één het festivalveld op zijn kop gezet. Het is echt helemaal echt zo ontzettend vet wat ze daar hebben gedaan. Keer twee, ze hebben namelijk op de King's Secret Stage een akoestische set gespeeld. Maar ook op stage 4 hebben ze de boel daar, het is dat je een grasveld, daar kan je op stampen en dat is het. Maar als er iets bij wijze van kapot kon gaan, op een mooie, vredelievende manier, omdat er een gigantische morspit is, dan gebeurde dat daar. Het is echt het gek. Nou, ze zijn vanavond hier om ongetwijfeld dat mooie festivalweekend te vieren. En ook om de tour te vieren die er aankomt in oktober voor Vodan Boys. De Daily Drop is er uiteraard ook, 8:10. Dan kan ik je garanderen dat wanneer het zover is geweest, dat je dan sowieso iets nieuws ontdekt op Kink. Vandaag is het de nieuwe single van Editors. En als je Call It In al een te gekke track vond, Kink ik zelf geweest, het eerste geluid van het nieuwe album, nou ja, The Rush, zo heet de nieuwe single, te

0: Een gezonde dosis sfeer, dansbaarheid en gitaren die komen bij elkaar in Fake Empire van The National. En zo'n voorbeeld zometeen ook van The Haunted Youth en ook The Killers.
1: Kink. In 1977 ving de aarde een mysterieus signaal op uit de ruimte. The Wow Signal. En nu is het signaal duidelijker dan ooit. Muse is terug. Op 26 juni verschijnt het nieuwe album van Muse, The Wow Signal. En dat hoor je natuurlijk bij Kink. Maar laten het je ook graag live horen. 29 en 30 november. Kink presents Muse in de Ziggo Dome in Amsterdam. It's got to be with you. Deze week maak je kans op tickets. Kink en Muse. Wauw, wat een combinatie. Kink Alternative Rock Radio. Kink.
2: Zomer, de leukste tijd van het jaar. Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
3: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
4: Want BelSimpel bestaat 20 jaar. Kies de iPhone 17 Pro met Super Unlimited Plus van KPN voor supersnel internet binnen en buiten de EU. Zo BelSimpel kan het zijn.
2: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
7: Inslaan voor we op vakantie gaan. Nu bij Kruidvat, alle biodermal, van zonbescherming tot bodylotion, 1+1 gratis. Haal die koffer van je zolder en gooi

0: Jullie op het gezelligste festival van Nederland, Bospop in Weert. Mis het niet. Koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
3: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando. Renew.
5: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.

En ontzettend sfeervol, The Haunted Youth, Forget Me. Nou, dat zal ik voorlopig niet doen. En dat geldt dan zowel voor The Haunted Youth als voor deze plaat natuurlijk. Welkom bij Kink, Alternative Rock Radio. Hier hoor je niet alleen maar platen die gloedje nieuw zijn, maar ook platen waarvan je denkt, oh ja, lekker, daar had ik zin in. Ook al ken ik hem al, maakt niet uit, ik zing hem helemaal mee. Dat soort platen die zijn Hard to Beat. Hardfire hoor je zo meteen. Nou, Nirvana.

Geef mij een parasol, een lekker koud drankje, een trippel als het kan. Of iets fris vind ik ook heerlijk. En de allerfijnste Alternative Rock door je speakers of je doppen. Nou, dat is pas Hard to Beat. Je hoort de Hardfi hier op Kink. Alternative Rock Radio. Ja, het is inmiddels geen geheim meer dat dit een van de grote rocksterren van de moderne tijd is. En op Pinkpop heeft hij dat ook weer bewezen, hoor. Hey, potverdorie, wat een optreden. Youngblood, je hoort hem nu met Suburban Requiem.

0: Je krijgt bij mij een krul en een sticker voor de rock'n'roll. Nou, is dat dan nog high school? Eerder elementary school, taferelen. Oh wel, ik kan me nog heel goed herinneren hoe blij ik was als de juf mij een sticker gaf, hoor. Dan wist ik, oh, dan heb ik het echt goed gedaan. Nou goed, je verdient van mij dus een sticker, want je bent erbij bij de avondshow van Kink. Met zometeen onder andere de Vaccines en Queens of the Stone Age. En ook bepaal jij een van de essentiële platen. Een van de crème de la crème tracks als het gaat om het oeuvre van AC/DC. Heb je bijvoorbeeld een nummer waarvan je denkt, ja, AC/DC te gek, maar deze hoor ik niet genoeg? Noteer die alvast even.
1: Kink. Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt, tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
1: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
3: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier. Nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: 1 jongen, 2 eieren, 100 gram bakmeel, boter en suiker, een halve theelepel vanille-extract en 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Mark in, met zijn cupcakes waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
5: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
8: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
9: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
10: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk. Samen delen we Oranje.
11: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
12: Goedenavond, ik ben Afne van der Meijs. De wachttijden voor een keuring bij het UWV blijven verder oplopen. Inmiddels wachten meer dan 11.000 mensen langer dan een half jaar op een beoordeling voor de WIA. Dat is een uitkering voor mensen die niet kunnen werken. Volgens minister Velbrief komt dat door een tekort aan keuringsartsen. De Tweede Kamer wil een etiket op producten die PFAS bevatten. Hiermee moeten mensen beter kunnen zien of de stoffen ergens in zitten. Het spul is namelijk gevaarlijk voor mens en milieu. Een meerderheid steunt het idee en vraagt om zo'n etiket uit te werken. Sommige partijen vroegen om een verbod op de stof, maar dat werd niet gesteund. Een conciërge uit Zoetermeer die terecht staat voor ontucht met schoolkinderen heeft veel meer slachtoffertjes gemaakt, denkt het OM. Hij heeft niet aan 2 kinderen gezeten, maar aan 7, bleek tijdens het proces. Verder zou hij tientallen kinderen stiekem hebben gefilmd. Het OM wil hem 7 jaar achter de tralies hebben. En in Frankrijk hebben ze vandaag de warmste dag sinds het begin van de metingen 80 jaar geleden gehad. Het werd er zo'n 30 graden, een gemiddelde van de dag en nacht. Door de hitte hebben niet alleen scholen aangepaste tijden, ook de Eiffeltoren en het Louvre hebben hun openingstijden aangepast. En dan nu het weer van Weer Online. Komende nacht daalt de temperatuur naar 16 tot 20 graden. Morgen is het zeer zonnig en warm met maximaal 36 graden. Op de Wadden 10 graden koeler. King.

Halfachters, de nieuwe van Editors. Dat niet alleen, er gaat ook veel gebeuren in dit pand. Een verdieping onder de studio van Kink is namelijk de Kink Live Bunker.

0: Daarom gaan we daar vanavond een einde aan maken. En hoor je ze dus vanaf de Kink Live Bunker vanavond. Maar voordat het zover is, heb ik op je eerst jouw muzikale hulp nodig. Met iets geheel anders.
1: Kink Icon Essentials. AC/DC.
0: Want deze week bepalen jij en de medekinkers namelijk wat de crème de la crème is van AC/DC. Ik dacht, nou ja, heel warm worden niet deze week. We kunnen nog wel een paar extra zweetdruppels gebruiken. Daarom de belangrijkste tracks van AC/DC. En welke dat zijn, dat bepaal jij dus nogmaals. Ik help je er wel een klein handje bij door elke avond jou te trakteren op een categorie aan jou om die in te vullen via de Kink App. Als voorbeeld, gisteren begonnen wij deze zoektocht naar het beste van het beste van AC/DC. Gisteren ging het om de categorie de beste meezinger. En daar kwam

Vanavond ben ik op zoek naar het meest ondergewaardeerde nummer van deze band. Wat is een track van AC/DC die niet vaak genoeg opkomt als het, als het beste van het beste besproken wordt van deze band? Wat is een track die je wel weer eens een keertje lekker op de radio wil horen? Wat is volgens jou het meest ondergewaardeerde nummer van AC/DC? Als je nu een track in je hoofd hebt, open even de Kink app. Stuur in een berichtje welke track dat is naar mij. En dan hoor je hem zometeen in de Kink Icon Essentials van AC/DC. Het meest ondergewaardeerde nummer dus. The Kooks en Living Color komen er ook aan. Na deze nieuwe single van

0: Turn That Eve op Kink.
1: Kink Icon Essentials.
0: Deze week bepalen jij en de medekinkers in de avondshow de crème de la crème van AC/DC. De belangrijkste tracks, de essentials. Ik help je daar een klein handje bij elke avond. Dan krijg je van mij een categorie aan jou om die in te vullen via de Kink app. Waarvan jij zegt, ja, dat is in categorie de beste van AC/DC. Gisteren ging het bijvoorbeeld om de beste meezinger. Dat is Highway to Hell geworden. Vanavond gaat het om het meest ondergewaardeerde nummer van deze band. En ja, het kan ook bijna niet anders. Of er zijn veel verschillende tracks die binnen zijn gekomen via de Kink app. Dus het was echt een gevalletje turven. Bas die komt bijvoorbeeld met Beating Around the Bush. Vindt dat het meest ondergewaardeerde nummer. Johan die roept om Whole Lotta Rosie. Is dat ondergewaardeerd, though? Het staat in ieder geval genoteerd. Geert die zegt Dirty Deeds, maar wel gigantisch oude meuk. Nou ja, soms is dat wel heel erg fijn. If you want blood, you've got it. Dat stuurt een andere Johan dan weer door. Ride On, dat zegt Roscoe. Shoot the Thrill, daar komt Tinus mee via de Kink app. Ilse, die zegt, dat zijn er nogal wat. Maar Riff Raff of Ballbreaker, die mag je van mij noteren. Nick, die zegt, a long way to the top. If you wanna rock and roll, zeer ondergewaardeerd, hoor je nooit. En Doedelzakken! Nou, Niek, ik heb goed nieuws voor je, want je bent niet de enige. Ook Susanna, Fred en Guus zijn helemaal fan van die plaat. Dus het meest ondergewaardeerde nummer is It's a Long Way to the Top If You Wanna Rock and Roll.
1: Kink Icon Essentials AC/DC.

0: You Wanna Rock and Roll van AC/DC. Het meest ondergewaardeerde nummer volgens jou en de medekinkers van deze band. Met een hoofdrol dus voor de doedelzak. Ja, zometeen een hoofdrol voor de mandoline. Althans, als het gaat om de Daily Drop, de belangrijkste release van de dag. En ook Stone en Green Day komen eraan.
1: Kink. Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Hallo.
3: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
2: Ja hoor.
3: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
2: Tuurlijk.
3: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
2: Ja.
4: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
5: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.

0: Hey, naar België.
1: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat let je? Garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
0: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over Eurocity direct op nsinternational.nl.
2: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld is morgen al in je tuin. Altijd Wekamp.
3: Niet geschoten is always mis. Nu bij Kruidvat always maandverband en inlegkruisjes 5 voor 10 euro. Woehoe! Dus richt je pijlen op de dichtstbijzijnde.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Campina lang lekker liter pakken? 2 plus 3 gratis. Alle

0: strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
1: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Met alleen deze week een 50-plus mobiel sim-only. Het eerste jaar voor maar 1 euro per maand. Zo BelSimpel kan het zijn.

bezig aan hun derde album. De heren en dames van Stone. Stack Up The Reasons hoorde je zojuist niet van dat derde album overigens, maar van het tweede album, wat al uit is en echt spectaculair is. Echt dit soort energieke herrie, oh, daar houden we van. Welkom bij de avondshow van Kink. Ik ben Jim en zometeen dan hoor je de Daily Drop. Dat is de belangrijkste release van de dag. Vandaag van

een paar maanden geleden uitkwam. Het eerste geluid van wat ze heel lang E8 hebben genoemd. Het nieuwe album wat ze vorig jaar hebben opgenomen en wat eind oktober dan eindelijk gaat verschijnen. Ik heb er ontzettend veel zin in, onder andere dankzij Call It In. Maar er is nu een nieuwe single. En ik vind die dus net zo oorwormerig. Het is niet een bestaand woord, maar alsnog. Minstens net zo'n oorworm en op sommige vlakken nog wat energieker ook. En ook wat unieker, omdat de mandoline daar een hoofdrol in speelt. Goed, hoe klinkt dat dan? De nieuwe van Editors, je hoort het zo meteen na Eddie Vedder. Dit is Society op Kink.

Eddie Vedder, Society op Kink. Daily Drop. Elke maandag tot en met vrijdagavond, als het 7:50 is geweest, dan kan ik je garanderen dat je sowieso iets nieuws ontdekt op Kink. Want dan hoor je de belangrijkste release van de dag, de Daily Drop dus. Surface, Echo en Sound. Zo gaat het nieuwe album van Editors heten. Eind oktober, dan verschijnt die plaat en ik heb er ongelooflijk veel zin in. Al is het alleen maar omdat de eerste single, Call It In, was al te gek. Kink XL geweest ook. Een oorworm van een track. En nu is er een nieuwe single. Een single die je misschien al gehoord hebt als je afgelopen weekend toevallig op Megaland was. Op het terrein van Megaland. Tijdens

0: Thriller ook. Dus de nieuwe single die uit is gekomen. En ja, wie kan er dan beter vertellen over die nieuwe single dan de frontman himself? Dus ik heb het even aan hem gevraagd terwijl ik ook op Pinkpop was.
1: Hey, this is Tom from Editors. And this is our new single, The Rush, taken from our 8th record. The Rush is about how life and living can have consequences. And anything worth experiencing leaves a hangover. So that's kind of what The Rush is about.
0: De nieuwe single van Editors hoor je nu. Dit is...

0: Wat een fantastische nieuwe plaat van Editors. The Rush, zo heet de nieuwe single. Die hoorde je zojuist als Daily Drop. Oh, oh. Ach man, ja, wat vind ik dit te gek, zeg.
1: Godverdomme.
0: Ja goed, dat vind ik dan althans. Nu ben ik wel heel erg benieuwd naar jouw feedback. Wat vind jij van The Rush, de nieuwe single van Editors? Laat het vooral even weten.

0: van Kink met de Black Keys en Gold on the Ceiling. Dan ben ik dus benieuwd of editors weer gold in handen hebben, want ze hebben een nieuwe single uitgebracht en die heet The Rush.
1: Na

0: Drop.
1: Daily Drop Feedback.
2: Ach man, ja, ik ben hier helemaal dol op. Sowieso ontzettend veel zin in dat nieuwe album wat eraan komt. Surface, Echo en Sound. Zeker na het zien van de editors op Pinkpop. Godverdorie, zeg hij. Eind oktober dan komt het nieuwe album uit. 18 februari, dan staan ze in de Ziggo Dome. Kink Presents Editors. Ook ongelooflijk veel zin in. En ja, dat komt ook mede dus door deze nieuwe track. The Rush. Nou goed, ik vind het... Ik krijg een hele adrenaline stoot van. Maar wat vindt de medekinker? Dat is eigenlijk een tikkie belangrijker. Jan die zegt, oh leuk, editors. Janneke zegt, ja, te gek dit. De editors was zo vet op Pinkpop. Nou, dat ben ik helemaal met je eens. Ivo zegt, wat een vrolijk nummer hoor. Zeker voor dit weer. Normand die zegt, Rush, lekker uptempo, maar moet nog een beetje omgroeien. Erwin die zegt, gewoon eerlijke plaat. Ja, soms is het zo makkelijk. Janneke die zegt, lekker nummer dit ook. Kom erop met de rest van het album, Tom. Ja, nou, ik kan er ook niet op wachten, joh, Pop. Verdorie, nou goed. Editors, dat is alleen maar hits, dat zegt Robin via de Kinkap. En daar is deze geen uitzondering op. Nee, The Rush. Och man. Geniet hoor, genieten. Potverdorie.

Nou is Michiel Veenstra altijd al een blij ei. Maar echt de afgelopen twee dagen heb ik hem nog nooit zo vrolijk gezien. Maar dat komt misschien ook omdat hij de aankomende paar dagen even vrij heeft. waarschijnlijk heeft dat ook een beetje te maken met het feit dat de nieuwe van Weezer de Kink XL is van deze week. We Might As Well Be Strangers. En die hoorde je hier in de avondshow met zometeen. Gaat het helemaal los in de Kink Live Bunker. Want er is een band aanwezig. En hoe heet die band ook alweer?

0: Sowieso zijn ze lekker bezig hoor, die Wodan Boys. Afgelopen weekend op Pinkpop hebben ze menig muziekliefhebber helemaal gek gemaakt. Hebben ze de King's Secret Stage ook op zijn kop gezet. En zometeen gaan ze dat dus doen in de King Live Bunker. Wat dat voor tafereelen gaat opleveren. Je hoort het zometeen.
1: King. Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
3: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
4: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
5: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
6: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
7: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
8: De beste plek voor jou, NVM.
9: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
10: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
11: Deze zomer pakken ze je niet. Nu bij Kruidvat alles van Roxasect ongediertebestrijding 15% korting. Zeg maar dag tegen die mieren, zilvervisjes, muggen en fruitvliegjes. Ha.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
14: Oh, ik heb letterlijk niks.
15: Het gaat de hele dag regenen, hè?
16: Nee, ik heb geen regenjas.
15: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
17: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
18: Goedenavond, ik ben Afne van der Meijs. In Luik zijn vanmiddag 2 jongeren verdronken in een verlaten steengroeve. De brandweer laat weten dat er een onderzoek is gestart om erachter te komen hoe het ongeluk kon gebeuren. De hulpdiensten laten daarbij nadrukkelijk weten dat het zwemmen in verboden of onbewaakt water gevaarlijk kan zijn. Er start een groot evacuatieplan voor de honderden schepen die vastzitten in de Golf en die weg moeten via de straat van Hormuz. Met alle schepen wordt contact opgenomen om te kijken hoe ze kunnen vertrekken, meldt de VN. Nu er een vredesakkoord is tussen de VS en Iran, gaan er weer mondjesmaat schepen door de straat van Hormuz. Het KNMI verwacht dat Nederland donderdag op vrijdagnacht de warmste nacht ooit ingaat. In de beeld zakt de temperatuur waarschijnlijk niet onder de 24 graden. Daarmee wordt het huidige record uit 2018 verbroken. In het zuiden van het land kan het 's nachts zelfs nog warmer blijven. En na Lionel Messi heeft nu ook Cristiano Ronaldo zijn record op een WK binnen. In de wedstrijd tegen Oezbekistan maakte hij de 1-0... en daardoor is hij de eerste voetballer die ooit op 6 verschillende WK's heeft gescoord. Zijn eerste WK-doelpunt maakte hij op het WK in 2006 in Duitsland. Gisteren werd Messi topscorer op alle WK's. En dan nu het weer van Weer Online. Komende nacht daalt de temperatuur naar 16 tot 20 graden. Morgen is het zeer zonnig en warm met maximaal 36 graden. Op de Wadden 10 graden minder. De komende dagen wordt het nog een

0: Nothing But Thieves heet Evolution. En die hoorde je hier zojuist in de avondshow van Kink. Met nu niet één, niet twee, niet drie. Maar ze zijn altijd met z'n vieren en zo hoort het ook. Je moet ook even voor jezelf applaudisseren, want anders klinkt het zo lullig. Je zijn er voor!
1: Applaus.
0: Ja, dat is zeker waar. Guys, zijn jullie een beetje bijgekomen van afgelopen weekend?
2: Nee.
3: Nee.
0: Nee, hè? Nee.
4: Jawel, man.
2: Ja.
4: Ik ben helemaal,
2: steeds op de roze
4: helemaal wakker.
0: Jullie stonden op stage 4 van Pinkpop afgelopen zaterdag. De beelden heb ik al gezien op de Instagrams. Potverdorie, het was heet. Dat sowieso. De hele week natuurlijk al.
3: Erg warm.
0: Maar dat ging er heerlijk aan toe, geloof ik.
3: Het was legendarisch. Ook, het was meer dan ik zelf persoonlijk had verwacht. Want ik ben altijd een beetje zenuwachtig bij dit. Ik ben sowieso altijd een beetje zenuwachtig bij dit soort shows. Maar van tevoren kan ook nog wel zo zijn dat je dan op stage 4 staat. En dat er dan misschien 300 mensen daar staan. Mm-hmm. En dat dan dat je Pinkpop ervaring is. Vond ik best eng. En toen, op het moment dat we het podium opliepen, stond het helemaal afgeladen. Dus ik kon mijn ogen niet geloven, echt niet. Wij allemaal niet. Ja, Thomas wel, kon het heel erg geloven. Maar ik niet.
2: Thomas dacht, papa is thuis.
3: Ik dacht, van, hè.
0: Ja. Eindelijk, het werd een keer tijd.
3: Nee, helemaal niet.
0: Nee, want ik heb ook inderdaad sowieso verhalen gehoord van ja, we gingen naar de Wodan Boys, maar we stonden eigenlijk in de tent. Zeg maar, helemaal aan de andere kant is van waar jullie dan op het podium staan. Dus wat dat betreft, gefeliciteerd jongens. Ik vind dat jullie het hartstikke verdienen, maar
3: thanks, man.
0: Voelt het dan ook als een soort van ervaring? Want jullie komen uit Den Haag, daar is geen twijfel over mogelijk.
3: Dat is inmiddels wel duidelijk.
0: Dat is inderdaad waar. Maar hebben jullie nu ook een beetje het idee dat jullie nu veel meer mensen hebben bereikt buiten Den Haag?
4: Ja.
3: Ja, het is eigenlijk bij ons alles, niks is een big break, maar alles is een laagje verf op het vorige laagje verf, zeg maar. En zo voelt dit ook een beetje. Maar dit was wel een soort van moment dat we echt zo zaten van, we waren gewoon zo trots op ons en onze mensen.
4: Gewoon
3: ook.
4: Zo blij.
3: Ja, en ons team ook gewoon. We werken al 4 à 5 jaar met dezelfde mensen.
0: Ja, ja.
3: En die zijn ook gewoon allemaal een soort van, het is ook een beetje hun overwinning.
0: Ja, ja. Wat maar, ik al zei,
3: Ja, nee, niet alleen dat, zeg maar. Dat ik keek in het publiek, en het is echt, wat was het nou, 34 graden of zo. En mensen gewoon mosje, iedereen blij.
0: Ja.
3: Zeg maar, hoe erg mensen meededen. Het was echt een gezamenlijke show van ons in het publiek. Ja, het was echt bijzonder. Het was gewoon casual onvergetelijk.
4: Ja, ik was casual onvergetelijk.
3: Het was casual onvergetelijk. En ik heb ook gewoon nog nooit zoveel mensen zien lachen in het publiek.
4: Ja, en dat is voor mij, als ik
3: tyfus hitte
4: op het podium sta en ik zie, zeg maar, ik ben zelf altijd het allerblijst als ik op het podium sta, maar als ik dan ook de mensen in het publiek echt alleen maar zien lachen en lol hebben met elkaar en het leuk hebben, dan ik word helemaal.
3: Mijn hart vult zich gewoon met liefde.
0: Ja, nee, ik merk het ook. Ja,
4: heel overstromend klein hartje.
2: Ja, dus slide even in de chat als je het niet naar je zin hebt gehad. Want dan bellen we je even op en dan gaan we even vragen wat er beter kan.
0: Ja. Nou, ik moest sowieso ook een beetje op jou lachen, Olivier. Zeker om de beelden die op Instagram al staan. Waarin jullie manager, zeg maar, tijdens de grote Wodan Boys Wall of Death mosh achter het drumstel gaat. En jij eigenlijk uit als automatische reactie.
2: Jim zet de camera op mijn hoofd. En het is gelijk fiesta, hoor. Zelfs met 37 graden. Ja.
0: Ik krijg ook een bericht binnen van Barry. Die zegt, bedankt de Wodan gasten nog even voor het sjaaltje. Groetjes van de idioot in het roze.
4: Ja, dus heel graag gedaan.
3: Geef terug, want we komen weer te kort.
2: Ah, de idioot in het roze.
0: Die zie je op Pinkpop anders helemaal nergens.
2: Nee,
0: natuurlijk.
2: Love you, Barry. Barry, toch?
0: Barry, zeker. Ja, mocht je trouwens benieuwd zijn naar de Wodan sjaaltjes, dat is echt een exclusief iets voor een concert. Hè? Als
2: niet te koop,
0: ergens optreden.
4: Nee. Je moet je vangen.
0: Ja. Jullie blijven niet stilstaan. Pinkpop is nu geweest. En jullie hebben een tour aangekondigd voor oktober.
3: Jazeker. Jim.
0: Vertel dat in oktober. Thomas.
4: Er zijn nog een heleboel kaarten verkrijgbaar.
3: Er zijn nog ook nog zeker kaarten verkrijgbaar. Dus heb je zo'n idee van, jeetje, dat was goed op Pinkpop.
0: Ja.
3: Je kan er gewoon nog een keer naartoe. Het kan gewoon nog een keer. Dan krijg je de extended versie.
4: Ja, het is binnen is het nog leuker.
3: Ja, het is binnen nog leuker.
2: Maar wil je dat we ze nu allemaal gaan opdoen?
3: Nee,
2: dat kan ik niet uit mijn hoofd.
3: Ik weet het wel. Ik ga proberen. Groningen. Leeuwarden. Heerlen. Goes.

0: Eindhoven?
1: Ja.
0: Nee, niet Nijmegen, Eindhoven. Sorry.
2: Nijmegen, ja.
0: Breda is er recentelijk bijgekomen.
1: Mm-hmm. Den Bosch.
0: En Den Bosch. En volgens mij zijn
1: en dan?
0: Er... Nee.
1: De homecoming gig.
2: Exact, ja.
1: Yeah, 5 jaar na dato. Ja. Zwarte Ruiter.
2: Ja, maar dat begon. Want dat was jullie eerste optreden, was in de Zwarte Ruiter ooit als de Rollins.
0: Jim, nu ga je in onze haarvaten. Maar,
3: laten we het daarop houden.
0: Laten we het daarop houden.
2: De eerste gig waar jullie tevreden over
0: eerst
2: waren.
0: Eerst echt de gig. En dat was echt zo net in het staartje van COVID toen. Echt iedereen die had een soort bom aan energie om uit te gaan en even te exploderen. En daar was de Wodan Boys in de Zwarte Ruiter. Dus iedereen, er was een soort voor ons ontlading dat we eindelijk... Die set konden spelen. En voor de mensen ontlading. Dat ze eindelijk weer gewoon uit konden gaan. En
3: dan maar naar de Wodan.
2: Ja, exact. Ja.
0: Gaan we nu weer doen.
2: Ik dacht, het is speciaal omdat het 9 maanden is nadat wij in de Zwarte Ruiter zaten om uitzending te maken. Maar...
3: Oh ja.
0: Een soort kind.
1: Als jij langskomt met je setje, dan maken we daar weer even
2: aan. Nou, laten we dat daar in ieder geval laten we kijken wat we daar kunnen doen. Op Pinkpop hebben jullie niet alleen je eigen set op stage voorgespeeld. Jullie zijn ook bij de King Secret Stage zijn jullie gekomen. Het was van tevoren een soort van geheim dat jullie daar zouden komen optreden. Jullie hebben daar een akoestische moshpit uitgevoerd. Of een akoestische set uitgevoerd met als gevolg een akoestische moshpit. Hoe was deze ervaring voor jullie?
0: Team.
3: Ja, het was gewoon heel leuk. We hebben sowieso in de voorloop hier naartoe. We hebben natuurlijk zoiets met de Wodan Boys nog nooit gedaan. Mm-hmm. En ook, ja, je zou niet meteen denken dat akoestisch dan zou werken. Ik had wel een beetje een voorgevoel dat het heel goed zou werken. Maar toen gingen we even bij Thomas thuis. En toen was het eigenlijk vanaf moment 1... was er gewoon heel veel lol. En werkte het eigenlijk best wel goed. En was het gewoon heel leuk.
1: We hebben het ook altijd afgezworen.
3: Ja, we hebben het ook altijd gezegd.
1: We gingen niet akoestisch. En toen jullie kwamen met de vraag...
3: Wil je
1: akoestisch... Toen hebben we daar dus, moet je nagaan.
2: Jim. Ja, maar Jim, ik waardeer het ook heel erg.
0: Weet je wat ik heel mooi vond? Want er was zo'n filmpje gemaakt van dat gebeurde. Want Mick die ging natuurlijk weer in het publiek. En toen kwam er een soort van 1, 2, 3, 4. En toen was dat moment. Maar wat ik zo mooi vond, meestal, wij kennen die filmpjes wel, hebben we wel vaker gehad. Dan hoor je de muziek en dan zie je de mensen helemaal losgaan. Maar nu hoorde je een beetje muziek, maar je hoorde ook vooral...
2: Je hoorde vooral
0: huid tegen elkaar aan.
2: Ja,
0: je moet ook bedenken, wij oefenen die nummers met in ons hoofd van... we staan straks voor 15 man en dan wordt het gewoon een intieme setting. Mensen kunnen gewoon luisteren. We komen eraan, staat gewoon iets van 250 man op dat veld.
2: Ja, nee,
0: dit is gewoon een optreden.
2: Ja. Het was helemaal vol gewoon. Ja, er kon echt helemaal niemand meer bij.
0: Dat had niks te maken met het feit dat wij zeiden waar het was. Maar dat,
2: Ik
0: voelde toch ergens van, wat flikken jullie mij nou?
2: Ja. Je denkt al lekker, gewoon even relaxen.
0: Ja, was wel leuk. En toen, we zouden eigenlijk maar 4 nummers doen. Dus die moshpit was een stukje improvisatie.
2: Oh, oké. Okay. Nou,
0: ook door jongens zijn ze ook zo.
2: Guys, ik heb heel veel zin om jullie zo meteen te horen vanaf de King Live Bunker. Dat is niet akoestisch, even voor de duidelijkheid. Dat is gewoon vol Wodan.
0: Ik zou niet durven. We gaan een voorlopig geen akoestische gitaren meer.
2: Nee.
3: En zeker niet in de bunker.
1: En zeker niet in de bunker, nee.
2: Nee, oké. Okay. Daar heb ik ongelooflijk veel zin in. Want het is de eerste keer dat jullie in de King Live Bunker staan. Het is eigenlijk bizar.
0: Bizar. Ik kon het haast zelf niet geloven.
1: Ja. Maar wij zijn ook gewoon zo duur.
2: Ja, dat is waar. Ja, nu is zeg maar Pinkpop, Lowlands, alle festivals en zo. Ja, het wordt bijna onbetaalbaar voor ons.
0: Ja, en benzinekosten is hoog, hè?
2: Ja, dat ook nog eens. Ja.
0: Daar zijn we allemaal op de fiets. Ja.
2: De boys van Hamoes. Maar dan nog even heel kort, want jullie zijn bezig aan nieuwe muziek. Blindsided is natuurlijk onlangs uitgekomen, ik zou ook. Hoe gaat het met een opvolger van het eerste album?
0: Jim, er wordt hartstikke hard gewerkt achter de schermen.
2: Ik geloof je trouwens.
0: Stop jij nou? Er wordt echt hard gewerkt.
1: En we gaan de mensen echt niet teleurstellen.
0: Nee, we gaan niemand teleurstellen, maar we gaan ook vooral onszelf niet teleurstellen.
1: Het wordt echt ons best.
0: Nee, wordt echt
1: vet. Okay, ja. Wordt cool.
2: Ik heb er ontzettend veel zin in. Ik ga jullie naar de King Live Bunker sturen. Want dan kunnen jullie daar helemaal losgaan. Eerst nog eventjes afkoelen. Met de Coldplay. God put a smile upon your face. En zometeen dus vanaf de King Live Bunker. Live dus. Wodan Boys! Hey! Hey!

0: aan, als je die al niet op had. De nieuwe single van Bungie hoorde je In Motion. Zometeen vanaf de Kink Live Bunker hoor je Wodan Boys live. Daar heb ik ongelooflijk veel zin in. Want als er een paar gasten kunnen knallen, of in dit geval een viertal gasten kan knallen, dan zijn het wel de jongens uit Den Haag. Wodan Boys dus zometeen live. En ook muziek van The Cult en Sam Fender. Kink.
1: Albums die je opnieuw opzet zodra ze klaar zijn. Albums die in je kast, hoofd en leven horen. Kink zet ze op een rij in de Kink Album Top 1000. Van maandag 6 tot en met vrijdag 17 juli hoor je de 1000 beste albums ooit gemaakt. Stem nu op jouw favorieten via kink.nl. Kink.
2: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo voor maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp deze week je kans met een Brabantia droogrek hang-on voor maar 49,99. Karwei, maak het mooier.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
4: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl. Let's
5: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op Suzuki.nl.
6: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op Simpel.nl.
7: Blond, blonder, blondst. Nu bij Kruidvat alle John Frieda 1+1 gratis. Zoals John Frieda Go Blonder of Violet Crush. Voor het gouden deeltje kom je heel snel naar
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
10: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
11: Ik heb letterlijk niks.
12: Het gaat de hele dag regenen, hè?
13: Nee, ik heb geen regenjas.
12: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
14: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
1: Kink. Dit is het station van...

0: Fender samen met Olivia Dean in de avondshow van Kink. Je hoorde Rain Me In.
1: Ergens in Hilversum, diep onder de grond, schuilen artiesten zich tegen de middelmatigheid van de mainstream. En kunnen zij zonder enige gêne helemaal losgaan. De deuren zijn geopend van de Kink Live Bunker.
0: En in of op de Kink Live Bunker, nee, in de Kink Live Bunker staan de heren van Vodan Boys. Ze hebben een heel goed weekend achter de rug. Op Pinkpop stond het echt afgeladen met mensen die, ondanks de hoge temperaturen, meer dan bereid waren om te moshen op de harde gitaren van deze band uit Den Haag. Ze zijn ook druk bezig met de opvolger van Godspeed A Go Go. Het debuutalbum van Vodan Boys gaan in het najaar weer op tournee. Oftewel, ze blijven niet stilstaan en dat gaan ze nu ook zeker niet doen. Want in de Kink Live Bunker, ja, krijg een duimpje omhoog. In de Kink Live Bunker staan ze nu om voor jou en de medekinkers eindelijk live te spelen. Het is de eerste keer dat de Vodan Boys in de Kink Live Bunker zijn. Het heeft lang genoeg geduurd, maar daarom ben ik extra blij dat ze er zijn. Je hoort ze nu vanaf de Kink Live Bunker dus live. Vodan Boys met Blindsided nu op Kink.

0: Wat een gek zeg, hé.
1: Nu in de Kink Live Bunker.
0: Wodan Boys. Je hoorde zojuist Blindsided in dus de live uitvoering. Oh man. Wat klinkt dat vet zeg, hé. Ja, eigenlijk wisten we al lang dat Wodan Boys een vette sound hebben. Maar dat laten ze nu, dat bewijzen ze dan nog maar eens eventjes. Het is natuurlijk niet het enige nummer wat Wodan Boys live gaan spelen. Ze staan alweer klaar voor de volgende. Deze is ook Kink XO geweest. Het is een nummer die ze van origine hebben opgenomen samen met Barry A. Erinus van Golden Earring. Het is van origine ook een Golden Earring plaat. Het is zeg maar een soort passing of the torch moment voor Wodan Boys geweest. Eerder dit jaar toen ze dit nummer uitbrachten. Nu spelen ze hem hier in de Kink Live Bunker. Don't be silly. Wodan Boys, take it away.

0: Boys, Don't Be Silly. Nou ja, Don't Be Silly, inderdaad, potverdorie zeg hé. Ah, ik zit hier te genieten, jongen.
1: Het is toch niet te geloven?
0: Nee, het is ook niet te geloven hoe ongelooflijk vet het is. Jolanda die laat weten via de Kinkcap. Ik heb meteen kaarten besteld voor Wodan Boys in Willem II in Den Bosch. Nu al zin in. Nou ja, als je dit hoort, dan snap ik dat heel goed. Want dit is dan ook hoe het, min of meer in ook de zalen gaat klinken. Ze gaan eind dit jaar dus nog op een clubtour. Onder andere dus in Willem II in Den Bosch. Maar ook Vera in Groningen, Neushoorn in Leeuwarden en nog veel meer data. Ik zou zeggen, ga dat checken. En ga dat dus ook live zien. Je gaat ze nu nog een keer live horen, want Wodan Boys staan klaar voor het derde en laatste nummer van vanavond. Wodan Boys, vanaf de Kink Live Bunker.

En leg helemaal laten uitspelen ook. Oh, man, man, man. My Oh My, dat is eigenlijk de titel. Van Vodan Boys, het nummer wat je net hoorde in de King Live Bunker. Guys, hartstikke bedankt voor het komen en voor het spelen van deze te gekke sessie. Godverdorie, zeg eens. Nou, als je nog niet zeker wist dat Vodan Boys live echt helemaal te gek was, nou, dan heb je het afgelopen kwartier weer even wat bewijs kunnen horen. Want godverdorie, wat was dit weer waanzinnig, zeg hé. God, wat heb ik zin in nog meer Vodans. Ja, nou goed. Bijna 9 uur, dat wel, dus... Zendtijd voor nu zit er bijna op. Jongens, bedankt voor het komen. Ik heb ontzettend veel zin in het nieuwe album dat er aan gaat komen. En ik weet zeker dat er hopelijk ergens dit jaar nog wel een nieuwe track verschijnt. Ik zie stalen gezicht. Dat is natuurlijk allemaal rijm houden. Komt helemaal goed. Dankjewel, Vodan Boys. Mocht je nou net de radio aan hebben gezet en denken... wacht even, Vodan Boys live, heb ik wat gemist? Nou, je hebt zeker wat gemist. Maar geen zorgen, binnenkort allemaal te vinden via de Kink app... dan wel kink.nl/livebunker. Overigens ook nog de sessie die de heren hebben gedaan in de Secret Stage... of op de Secret Stage van Kink. Ook binnenkort allemaal online.

0: In de avondshow van Kink. Het is al, het is al 9 uur geweest. Oh, potverdorie. Ja, ik heb het hier zo naar mijn zin. Mede dankzij Vodan Boys die net hier de Kink Live Bunker helemaal plat hebben gespeeld. Ben de tijd een beetje uit het oog verloren, maar dat maakt ook verder niet uit. Het is in ieder geval 9 uur geweest. Dat betekent dat deze editie van de avondshow erop zit. Morgen, dan ben ik er wel. Maar dan niet in de avond. Dan ben ik er in de ochtend. Want Michiel Veenstra heeft een paar dagen vrij. Dus hoor je mij in de Kinkstart vanaf 6 uur. Dus als je ook heel vroeg op moet. Ik zou zeggen, zet dan ook lekker de radio aan. Gezellig. Gaan we samen aan een hele hete woensdag beginnen. Morgenavond is hier trouwens Lisa Konings met de andere vaste ingrediënten van de avondshow. Zoals bijvoorbeeld de Daily Drop, de belangrijkste release van de dag. En welke dat is, daar kom je dan morgenavond uiteraard achter. En zometeen na het ANP-nieuws van 9 uur. Onder andere Wetlag, Travis. En ik vond hem dus te gek. Zal ik... ik kijk wel even of ik die nieuwe plaat van Editors nog even ergens doorheen kan jassen, want echt te gek. En ook Three Doors Down komt eraan, zometeen. Fijne avond, toedeloed.
1: Kink.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
3: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Lenny Gravis, Volbeat, Moby, ZZ Top, Anouk, Counting Crows en nog veel meer topartiesten staan van 10 tot en met 12 juli op het gezelligste festival van Nederland, Bospop in Weert. Mis het niet, koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
5: Een nieuw toestel?
6: Onze oude was toch goed?
7: Sorry, het is WK.
8: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Samsung 5000 serie 8 kilo energiezuinige wasmachine voor €469. Mediamarkt.
9: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA. Een wereld aan ideeën.
10: Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
11: Dat zeg ik.

0: voor maar 1,99. Altijd laag.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
2: ANWB en gaan.
3: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
4: Want BelSimpel bestaat 20 jaar. Kies de iPhone 17 Pro met Super Unlimited Plus van KPN voor supersnel internet binnen en buiten de EU. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
6: Goedenavond, ik ben Affe van der Meijs. De Tweede Kamer vindt dat er meer geld naar infrastructuur moet, maar ze zijn het nog niet eens over waar dat geld vandaan moet komen. Het kabinet waarschuwt dat zonder extra geld mogelijk projecten worden geschrapt of uitgesteld. Zo is het onderhoud aan asfalt, vangrails en viaducten in het noorden van het land al opgeschoven. Door het warme en droge weer geldt in 8 veiligheidsregio's een verhoogd risico op natuurbranden. Vooral in Noord-Holland, delen van Zuid-Holland, Limburg en Overijssel wordt extra gewaarschuwd. De brandweer vraagt mensen alert te zijn en voorzichtig om te gaan met vurende natuur. Het moet voor de IND weer mogelijk worden om telefoons van asielzoekers uit te lezen. Ja, 21 kwam met dat voorstel en daar is een meerderheid voor in de Tweede Kamer. Sinds een paar weken gebeurt dat uitlezen niet meer. Maar de Kamer wil de telefoons weer kunnen checken om te kijken of het vluchtverhaal wel klopt. Ook voor thuisbezorgd wordt het te warm. Morgen wordt er geen eten rondgebracht. Vanaf 12 uur in de middag, zegt een woordvoerder. Alleen in Groningen en Leeuwarden blijft thuisbezorgd rondrijden. Het gaat alleen om de eigen bezorgers. Restaurants die zelf leveren, moeten hun eigen keus maken. En dan nu het weer van Weer Online. Komende nacht daalt de temperatuur naar 20 graden. Morgen is het zonnig en warm met maximaal 36 graden. De komende dagen wordt het nog een paar graden warmer.
5: Kink. Alternative Rock Radio. Via DAB+.

0: 1977 ving de aarde een mysterieus signaal op uit de ruimte. De Wow-signal. Nu, bijna 40 jaar later, pikken wetenschappers opnieuw een duidelijk signaal op. Muse is terug. Op 26 juni verschijnt het nieuwe album van Muse, The Wow-signal. Jij kunt het als Kink-luisteraar als eerste ter wereld horen bij de exclusieve Kink-luistersessie in Space Expo Noordwijk. En als dat nog niet wauw genoeg is voor je, we laten het je ook graag live horen op 29 november bij Kink Presents Muse in de Ziggo Dome. It's got to be... Deze week tickets voor de Muse luistersessie en Muse in de Ziggo Dome. Kink en Muse. Wauw, wat een combinatie. Kink Alternative Rock Radio. Kink.
1: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
2: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
3: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
4: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
5: Klaar voor je vakantie? Cassie! Wat alleen vandaag? Reisaccessoires en gadgets. Tot 20% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
6: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
7: 1 ijskoffie voor mevrouw.
6: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
8: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
9: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
10: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in...
11: Brussel-Zuid.
10: Hé, nu al?
9: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
12: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
13: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
14: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
15: 1 vrouw. 2 schoenen, 10 kilometer en 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Doe net als Maggie mee met een hardloopwedstrijd voor Kika. Of start je eigen actie op actievoorkika.nl.

0: tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
0: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
3: Dat gaan we vieren.
2: Zo goedkoop, daar word je fan van.
4: Dat gaan we vieren.
2: Aldi.
5: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
2: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekuit, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
3: Dat gaan we vieren.
2: Dus nu naar Aldi.
6: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
9: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
10: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
11: Mega acties voor een mega lach bij Trekpleister. Nu Oral-B opzetborstels 2, 4, 6 en 8 pak. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
13: Goedenavond, ik ben Afan van der Meijs. Er moet meer geld naar wegen, vindt de Tweede Kamer. Maar de vraag is waar dat vandaan moet komen. Het kabinet geeft de voorkeur aan onderhoud van wegen. Het bouwen van nieuwe moet maar wachten. De Kamer is het daar niet mee eens. Dan maar geld lenen, een kilometerheffing en minder naar ontwikkelingshulp zijn een paar ideeën. De A12 bij Utrecht gaat dit weekend toch niet dicht. Rijkswaterstaat stelt de werkzaamheden uit vanwege de hitte. Ze zeggen dat medewerkers door de combinatie van hoge temperaturen, warm asfalt en zwaar materieel niet veilig kunnen werken. Nu worden de werkzaamheden verplaatst naar een weekend in september. In Hongarije is een man opgepakt die allerlei menselijke resten bleek te hebben. De politie vond onder meer schedels, een onderbeen en een hart in een pot. De man zou de resten hebben verzameld op zijn werk in het ziekenhuis en op begraafplaatsen. Ook heeft hij het mensenvlees klaargemaakt en opgegeten. De politie doet nog onderzoek. En voor het WK voetbal waren er twijfels of Cristiano Ronaldo het nog wel kon. Maar in de wedstrijd tegen Oezbekistan heeft hij alle kritiek aan flarden geschoten. Hij scoorde 2 keer en is daardoor de eerste speler die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. Portugal had geen kind aan Oezbekistan en won met 5-0. En dan nu het weer van Weer Online. De komende nacht daalt de temperatuur naar zo'n 20 graden. Morgen is het zonnig en warm met maximaal 36 graden. En de komende dagen wordt dat alleen maar warmer.
12: Kink.

0: mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
2: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
3: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime leden. Shop nu op amazon.nl.
4: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
6: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
7: Hola, ¿dónde está mi casa?
6: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
7: Paella, paella.
6: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
7: Buenas noches.
6: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
9: Kink. Dit is het station van System of a Down.
10: Wake up, wake up.
9: Depeche Mode. Te ontvangen via kink.nl, de Kink-app en in heel Nederland op DAB+.

0: Verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Oranje fans opgelet.

0: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
2: Oranje. Altijd buiten, altijd loungen, altijd WKAMP. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd WKAMP.
3: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
4: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis!
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
8: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Het moet voor de IND weer mogelijk worden om telefoons van asielzoekers uit te lezen. Ja, 21 kwam met dat voorstel en daar is een meerderheid voor in de Tweede Kamer. Sinds een paar weken gebeurt dat uitlezen niet meer, maar de Kamer wil de telefoons weer kunnen checken om te kijken of het vluchtverhaal wel klopt. Als het aan D66 en het CDA ligt, gaat Rijkswaterstaat geld lenen om wegen, bruggen en sporen op te knappen. Die leningen tellen dan niet mee voor de staatsschuld. In Oostenrijk doen ze dat al, zeggen ze. Het kabinet wil eigenlijk bezuinigen op infrastructuur, terwijl er al grote tekorten zijn. De hitte vraagt ook in Engeland om wat aanpassingen. De beroemde wisseling van de wacht bij Buckingham Palace gaat de komende dagen niet door. De organisatie wil ermee soldaten, paarden en bezoekers beschermen tegen de verwachte temperaturen van 35 tot 40 graden. En president Trump zal aanwezig zijn bij de finale van het WK voetbal over 4 weken in New York. Dat heeft FIFA-baas Gianni Infantino gezegd. Trump gaat samen met Infantino de beker uitreiken aan de nieuwe wereldkampioen. De afgelopen week schitterde Trump door afwezigheid. Zo is hij nog niet bij een wedstrijd van Team USA geweest. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft vannacht nog lang warm. De minima liggen tussen de 16 en 21 graden. Morgen is de eerste bloedhete dag van de week met 31 graden in het noorden tot 36 of 37 graden in het zuiden.
7: Kink Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+.

0: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Met alleen deze week een 50-plus mobiel simolie. Het eerste jaar voor maar 1 euro per maand. Zo BelSimpel kan het zijn.
0: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
4: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
5: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of Trekpleister.nl.
6: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
7: Ik heb letterlijk niks.
8: Het gaat de hele dag regenen, hè?
9: Nee, ik heb geen regenjas.
8: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
10: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.

0: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. KPN werkt niet meer samen met malafide callcenters die mensen ongevraagd lastigvallen met verkooptelefoontjes. Dat zegt Marktwaak rond ACM. Die ontdekte dat de callcenters zich vaak niet aan de regels houden. Volgende week gaan er daarom strengere regels in. Er rijden op dit moment in heel Duitsland geen treinen. Er is een storing aan een communicatiesysteem. Wat de precieze oorzaak is en hoe lang het duurt voordat de treinen weer rijden is niet bekend. Komende ochtend rijden er in Nederland tot 8 uur ook geen treinen, maar dat komt door een staking. Er is olie en gas gevonden voor de kust van Suriname. Het veld ligt op meer dan 100 kilometer van het vasteland. Echt goed nieuws voor ons, zegt de Surinaamse president. In het gebied werd eerder ook al gas gevonden. Suriname hoopt in 2030 te kunnen beginnen met boren. En in Brabant, in de buurt van Heelvarenbeek, loopt al dagen een aap rond. Het dier ontsnapte zaterdag uit dierentuin de Beekse Bergen en inmiddels hebben meerdere mensen hem al gezien. Vandaag nog in Esbeek, ruim 9 kilometer van de dierentuin af. Het park vraagt aan inwoners de aap niet zelf te vangen, dat doen zij. En dan nu het weer van Weer Online. Het is helder en nog lang warm, de minima liggen tussen de 16 en 21 graden. Overdag wordt het zonnig en bloedheet met 31 graden in het noorden tot 36 of 37 graden in het zuiden.
0: Kink, Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+.

0: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Treinen in Duitsland beginnen langzaam weer te rijden. Het treinverkeer lag in het hele land urenlang stil doordat het communicatiesysteem was uitgevallen. Veel mensen zijn daardoor gestrand. Spoorbedrijf Deutsche Bahn verwacht dat het tot zeker in de ochtend duurt voordat de treinen weer normaal rijden. Mensen in Utrecht die de komende dagen even moeten afkoelen, kunnen terecht in de Domtoren. De kerk is extra lang open. Ook kunnen mensen op adem komen in musea, buurthuizen en bibliotheken. Amsterdam opende ook al zulke koelteplekken in de stad, bijvoorbeeld in een supermarkt. Veel mensen konden vanavond laat even geen berichtjes sturen. WhatsApp, Instagram en Facebook lagen eruit. Al die diensten zijn eigendom van Meta. Bij de website Down Detector kwamen duizenden meldingen binnen van mensen die er last van hadden. De storing is inmiddels opgelost. En dan nog voetbal. Op het WK hebben Engeland en Ghana gelijk gespeeld. Het werd 0-0. Daarmee komen beide landen op 4 punten. En dat is doorgaans genoeg om door te gaan naar de volgende ronde. Kroatië en Panama, de twee andere landen uit de groep, beginnen rond deze tijd aan een wedstrijd. En dan nu het weer van Weer Online. Het is helder en nog lang warm. De minima liggen tussen de 16 en 21 graden. Overdag wordt het zonnig en bloedheet met 31 graden in het noorden tot 36 of 37 graden in het zuiden.
0: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+.

0: 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Een commissie van de overheid die onderzoek doet naar misstanden bij de jeugdzorg gaat niet opnieuw kijken naar dossiers uit de toeslagenaffaire, dat meldt Trouw. Een aantal toeslagenouders van wie de kinderen uit huis was geplaatst had erom gevraagd. Zij willen nu dat hun gevallen alsnog op een andere manier opnieuw worden bekeken. In een ziekenhuis in Den Haag zijn twee jongens met elkaar op de vuist gegaan, meldt Omroep West. Ze kwamen allebei het ziekenhuis in met steekwonden, waarna ze begonnen te vechten. Hoe ze aan die verwondingen kwamen is niet duidelijk, er is niemand aangehouden. In Amerika is een wet aangenomen die president Trump verbiedt om op eigen houtje oorlog te voeren tegen Iran. Het parlement moet daar voortaan eerst toestemming voor geven. Wat de gevolgen zijn voor de oorlog nu is niet duidelijk. Er wordt sinds vorige week onderhandeld over een vredesakkoord. En de A12 bij Utrecht gaat dit weekend toch niet dicht. Rijkswaterstaat stelt de werkzaamheden uit vanwege de hitte. Ze zeggen dat medewerkers door de combinatie van hoge temperaturen, warm asfalt en zwaar materieel niet veilig kunnen werken. Nu worden de werkzaamheden verplaatst naar een weekend in september. En dan nu het weer van Weer Online. Het is helder en nog lang warm. De minima ligt tussen de 16 en 21 graden. Overdag wordt het zonnig en bloedheet met 31 graden in het noorden tot 36 of 37 graden in het zuiden.
0: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+.